lokale Radio Monza. Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Dit is lokale Radio Monza. Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Dit is lokale Radio Monza. Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be

Dit is lokale Radio Monza. Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

0: Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: In Gent is een reconstructie gehouden over de dood van Erik Bonen, de OCMW-medewerker die vorige zomer gedood werd door een cliënt tijdens een huisbezoek. De familie van het slachtoffer was er niet bij, dat is te zwaar voor hen. Op de E17 in de Pinte zijn werkzaamheden gestart. Daardoor is er in de richting van Kortrijk hinder. Wegen en Verkeer zegt dat als je er niet moet zijn, dat je er beter weg blijft. Op de E17 richting Gent is er geen hinder door de werken. 4 op 5 Vlamingen sporten minstens 1 keer per week, blijkt uit de bevraging van Sport Vlaanderen, maar we sporten wel anders dan vroeger. Wandelen, fietsen en fitness blijven de belangrijkste activiteiten. Ongeveer 1 op 10 sport helemaal niet. Ja, en het is gebeurd. Exit Novak Djokovic op Roland Garros. Hij werd als nummer 4 van de wereld uitgeschakeld in de derde ronde door het Braziliaanse toptalent Joao Fonseca, amper 19. Die had er wel 5 sets en bijna 5 uur voor nodig. Een opdoffer voor Djokovic, die hoopte in Parijs een 25e Grand Slam zege binnen te halen. En ook Hanne van de Winkel ligt eruit op de gravel. In de tweede ronde van het dubbelspel geraakte ze met haar Australische partner niet voorbij een Servisch-Kazachs duo. Het werd 6-2 en 6-3. Ook in het enkelspel kon ze niet doorstoten naar de volgende ronde. Magali Kempe en Elise Mertens zijn wel nog in de running in het dubbelspel. De VS, Canada en Mexico nemen tijdens het WK voetbal extra maatregelen door de ebola-uitbraak in Congo. Dat kondigt de Amerikaanse regering aan. Welke dat zijn, niet duidelijk, maar ze zullen gelden voor alle reizigers die uit de getroffen Afrikaanse regio's komen. Sinds de uitbraak zijn al meer dan 900 besmettingen met ebola geregistreerd. Al meer dan 220 mensen stierven aan het virus. Kans op buien en onweer. Het is dus ook afwisselend vandaag met zon, buien en onweer. Het kan nog 30 graden worden in het oosten van het land. En dus zwoel. Voor morgen zondag hetzelfde weer, maar wel wat frisser. 25 graden. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en temperaturen rond 19 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Schatje, er zijn zoveel schone vrouwen, hoe geerlijk ik, die jij wil beminnen. Maar uiteindelijk komen we altijd samen los. En aan een schone avond, wens ik

Dit is lokale Radio Monza. Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

fin de vue. Daarom loop ik in het gareel, toch voor die laatste meter. En daarom loop ik in het gareel, voor de letter van de wet. En daarom loop ik in het gareel.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: In Gent is een reconstructie gehouden over de dood van Erik Bone, de OCMW-medewerker die vorige zomer gedood werd door een cliënt tijdens een huisbezoek. De familie van het slachtoffer was er niet bij, dat is te zwaar voor hen. Op de E17 in de Pinte zijn werkzaamheden gestart. Daardoor is er in de richting van Kortrijk hinder. Wegen en verkeer zegt dat als je er niet moet zijn, dat je er beter weg blijft. Op de E17 richting Gent is er geen hinder door de werken. 4 op 5 Vlamingen sporten minstens 1 keer per week, blijkt uit de bevraging van Sport Vlaanderen, maar we sporten wel anders dan vroeger. Wandelen, fietsen en fitness blijven de belangrijkste activiteiten. Ongeveer 1 op 10 sport helemaal niet. Ja, en het is gebeurd. Exit Novak Djokovic op Roland Garros. Hij werd als nummer 4 van de wereld uitgeschakeld in de derde ronde door het Braziliaanse toptalent Joao Fonseca, amper 19. Die had er wel 5 sets en bijna 5 uur voor nodig. Een opdoffer voor Djokovic, die hoopte in Parijs een 25e Grand Slam zege binnen te halen. En ook Hanne van de Winkel ligt eruit op de gravel. In de tweede ronde van het dubbelspel geraakte ze met haar Australische partner niet voorbij een Servisch-Kazachs duo. Het werd 6-2 en 6-3. Ook in het enkelspel kon ze niet doorstoten naar de volgende ronde. Magali Kempe en Elise Mertens zijn wel nog in de running in het dubbelspel. De VS, Canada en Mexico nemen tijdens het WK voetbal extra maatregelen door de ebola-uitbraak in Congo. Dat kondigt de Amerikaanse regering aan. Welke dat zijn, niet duidelijk, maar ze zullen gelden voor alle reizigers die uit de getroffen Afrikaanse regio's komen. Sinds de uitbraak zijn al meer dan 900 besmettingen met ebola geregistreerd. Al meer dan 220 mensen stierven aan het virus. Kans op buien en onweer. Het is dus ook afwisselend vandaag met zon, buien en onweer. Het kan nog 30 graden worden in het oosten van het land. En dus zwoel. Voor morgen zondag hetzelfde weer, maar wel wat frisser. 25 graden. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en temperaturen rond 19 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Dit is lokale Radio Monza, Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

0: Radio Monza.
1: Voor de verfraaiing van uw woning en tuin bieden wij u een grote keuze aan van
2: eenjarige bloemen, geraniums, fuchsia's, kuipplanten, hangpotten, heideplanten, sierheersters, potgrond, boomschors, terracottapotten, bloembakken en zo verder.
1: Dit alles rechtstreeks uit onze serres.
2: Paul Christus op Putterkezel 76 op Putterbree. Telefoon 089 86 80 25. Alle dagen open vanaf 17 uur. Zaterdag open vanaf 10 uur. Zon- en feestdagen gesloten.
3: Feest bij Radio Monza. Spek en eieren op zondag 2 augustus. Kom genieten van een heerlijke ochtend vol gezelligheid, lekker eten en live muziek. In het feestpaviljoen Esserstraat 1 plus 2 in bij Radio Monza. Op zondag 2 augustus, de aanvang is om 10 uur, het einde rond 16 uur. Vanaf de ochtend ontbijten, feesten en dansen. Live muziek van Tibatse Klatsers. Ambiance verzekerd. Inschrijven en betalen voor 26 juli bij Radio Monza. Kostprijs slechts 12 euro per persoon. Feesten, dansen en samen genieten. Mis het niet. Iedereen van harte welkom op zondag 2 augustus.
4: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
5: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
6: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
7: Ben jij een professional of een gedreven doe-het-zelver? Bij de Timmershop.nl, al meer dan 30 jaar de expert vanuit El-Limburg, maken we het je makkelijk. Wij leveren meubelbeslag van Hettig, Gras, Bloem, Indo en nog veel meer. Ook leveren we tafelpoten, meubelpoten en stelpoten. En vind de perfecte scharnieren in ons uitgebreide assortiment van diverse toonaangevende merken. Wij leveren keukenlades als bouwpakket of geheel op maat. Perfect passend en klaar voor installatie. Ga naar detimmershop.nl voor een groot assortiment ladegeleiders voor elke toepassing. Maar we bieden meer dan alleen meubelbeslag. Van klepbeslag, bedbeslag, kastverbinders, lasgarnieren en kerstbeslag tot hoogwaardig buitendeurbeslag met SKG-keurmerk. Bij detimmershop.nl vind je een compleet aanbod. Tot ziens in onze online winkel detimmershop.nl. Ons kantooradres is Jasmijnstraat 26 in El Nederland.
8: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens.
0: Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
9: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan.
10: Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis. Meteor.
11: Ja, dit is wat mijn mama zei.
10: Samson en Marie. Milk Inc.
12: I will walk on water.
10: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026.
13: Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
14: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molenbeersel. Bel 0032 89 764 951. Of kijk op juwelenroos.be.
15: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
16: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Voor het aanleg van nieuwe gezon, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
17: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
18: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
19: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
20: Radio Monza. Het nieuws.
21: In Gent is een reconstructie gehouden over de dood van Erik Bone, de OCMW-medewerker die vorige zomer gedood werd door een cliënt tijdens een huisbezoek. De familie van het slachtoffer was er niet bij, dat is te zwaar voor hen. Op de E17 in de Pinte zijn werkzaamheden gestart. Daardoor is er in de richting van Kortrijk hinder. Wegen en Verkeer zegt dat als je er niet moet zijn, dat je er beter weg blijft. Op de E17 richting Gent is er geen hinder door de werken. 4 op 5 Vlamingen sporten minstens 1 keer per week, blijkt uit de bevraging van Sport Vlaanderen, maar we sporten wel anders dan vroeger. Wandelen, fietsen en fitness blijven de belangrijkste activiteiten. Ongeveer 1 op 10 sport helemaal niet. Ja, en het is gebeurd. Exit Novak Djokovic op Roland Garros. Hij werd als nummer 4 van de wereld uitgeschakeld in de derde ronde door het Braziliaanse toptalent Joao Fonseca, amper 19. Die had er wel 5 sets en bijna 5 uur voor nodig. Een opdoffer voor Djokovic, die hoopte in Parijs een 25e Grand Slam zege binnen te halen. En ook Hanne van de Winkel ligt eruit op de gravel. In de tweede ronde van het dubbelspel geraakte ze met haar Australische partner niet voorbij een Servisch-Kazachs duo. Het werd 6-2 en 6-3. Ook in het enkelspel kon ze niet doorstoten naar de volgende ronde. Magali Kempe en Elise Mertens zijn wel nog in de running in het dubbelspel. De VS, Canada en Mexico nemen tijdens het WK voetbal extra maatregelen door de ebola-uitbraak in Congo. Dat kondigt de Amerikaanse regering aan. Welke dat zijn, niet duidelijk, maar ze zullen gelden voor alle reizigers die uit de getroffen Afrikaanse regio's komen. Sinds de uitbraak zijn al meer dan 900 besmettingen met ebola geregistreerd. Al meer dan 220 mensen stierven aan het virus. Kans op buien en onweer. Het is dus ook afwisselend vandaag met zon, buien en onweer. Het kan nog 30 graden worden in het oosten van het land. En dus zwoel. Voor morgen zondag hetzelfde weer, maar wel wat frisser. 25 graden. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en temperaturen rond 19 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
12: Monza's favoriet.
22: Hallo, ik ben Jacques Verstel en ben verkozen als Monza favoriet met mijn nieuwe single Ons Oude Kroegje. Veel luisterplezier, groetjes, Jacques Verstel.
12: Monza's favoriet.

Dit is lokale Radio Monza. Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Bij Schoenmode Het Schoentje is er een totale uitverkoop wegens stopzetting. Na 43 mooie jaren gaan we met pensioen. De uitverkoop loopt tot einde juni, dus wees er snel bij, want op is op. Op de wintercollectie van onze gekende merken zijn er nu kortingen van 30% tot 70%. Dus nu winterschoenen kopen is later voordelig rondlopen. De zomercollectie van lederen handtassen met een korting van 20% staan nu in de aanbieding. Net zoals dames- en herenschoenen met korting tot 50% tijdens deze totale uitverkoop. Spring regelmatig eens binnen op de Voorshoventerweg 14 te Voorshoven in Goetren. Elke week zijn er nieuwe aanbiedingen op dames- en herenschoenen. Dit is ook te volgen op onze Facebookpagina. Het Schoentje is dagelijks geopend van 10 tot 12 en van 13.30 uur tot 18 uur. Op zaterdag tot 17 uur. Zondag en maandag zijn we gesloten. Want je weet het, wie het schoentje past, past bij het schoentje.
1: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
2: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 700.

0: 37 in Rotem Dilse Stokkum. Of surf naar www.rm-computers.be.
1: Zin in heerlijke Belgische chocolade? Ontdek de nieuwe chocolatier Valentino in Maasdijk. Stationstraat 38B tegenover het politiekantoor. Geniet van een ruim assortiment pralines, koekjes en snoepjes. We maken ook prachtige geschenkmanden, volledig naar jouw wens samengesteld. En ook voor suikervrije chocolade kan je bij ons terecht. Op Vaderdag speciaal versierde chocolade voor de lieve papa. Iedereen is van harte welkom om eens komen te proeven. We zijn open op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 18 uur. Op zaterdag van 10 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag zijn we gesloten. Onze praline automaat is 24 of 24 beschikbaar. Valentino chocolatier in Maasdijk. Puur verwinnerij sinds 1978.
2: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be. Wij zetten het voor u zwart op wit of een kleur in ons professioneel copycenter. Wij printen sneller en beter koop dan u verwacht. Ook voor alle zakelijke drukwerken, bedrijfsformulieren, enveloppen, naamkaartjes, folders en flyers. Maar ook familiaal drukwerk voor geboorte, huwelijk, jubileum. De mooiste uitnodigingen en aankondigingen. Hoge kwaliteit, professionele layouts, stipte leveringen en correcte prijzen. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclips.be. Oftewel www.bureautop.be.
3: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Maasdijk, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
4: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
5: Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74. Of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerken en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containervuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV.
6: Jeroen Molen, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel, in de winkel van Ludo en Linda Molen. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Molen, Schurenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
7: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooi, Brenjestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur. Zaterdag van 9 tot 16:30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 1491 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
8: Gebroedersvers van doe-het-zelf schrijnwerkerij, weg naar Zwalberg 210 op Glabbeek. Gebroedersvers staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroedersvers staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroedersvers de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Versson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Versson, weg naar Zwalberg 210 3660 op Glabbeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.versson.be. E-mail info@versson.be. Tot ziens bij Gebroeders Versson.
3: Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Mazeik en op plantenkwekerijsintjansberg.be.
9: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza, het nieuws.
11: Een grote stroompanne gisteravond op de luchthaven van Charleroi. Rond 7 uur gisteravond viel de stroom zo goed als overal uit. Waarom de elektriciteit uitviel is nog onduidelijk, dat wordt nog onderzocht. De stroom is uiteraard weer terug, maar het heeft toch een dik uur geduurd. Nog geen officiële ja van de Amerikaanse president Trump op de overeenkomst met Iran, dat melden Amerikaanse media. Heeft gisteravond 2 uur vergaderd in het Witte Huis en Trump is blijkbaar nog niet overtuigd. Hij blijft vasthouden aan de afbouw van het Iraanse nucleaire programma. Iran zegt dan weer dat dat niet op tafel ligt. Het is dus nog steeds onduidelijk. Gisteravond rond 7 uur was er een stille waken op de plek van het ongeval in Bruggenhout. 300 mensen waren daarvoor samen. Het ging om een initiatief van Michael Mannaert, een inwoner die een oproep via Facebook lanceerde. 300 mensen gingen in op de bijeenkomst. De drone die eerder deze week neerstortte op een appartementsgebouw in Roemenië was van Russische oorsprong, zegt de NAVO. Volgens Martin O'Donnell, woordvoerder van het militaire NAVO-hoofdkwartier, Shape maakt het toestel deel uit van een aanval op Oekraïne, waarbij het vervolgens in Roemeens luchtruim terechtkwam en daar neerstortte op een woonblok. Een hoge NAVO-militair bevestigt daarnaast dat de alliantie bekijkt hoe de defensiecapaciteit van Roemenië en de NAVO kan worden versterkt tegen dreigingen van drones. Exit Novak Djokovic op Roland Garros. Hij werd als nummer 4 van de wereld uitgeschakeld in de derde ronde door het Braziliaanse toptalent Joao Fonseca. Amper 19, die had er wel 5 sets en bijna 5 uur voor nodig. Ja, dat is een serieuze opdoffer voor Djokovic, die hoopte in Parijs zijn 25e Grand Slam zege binnen te halen. Vandaag afwisselend zon en buien met kans op onweer, lokaal 30 graden. Voor zondag hetzelfde weer, maar wel wat frisser, maximaal 25 graden. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer meer regen en temperaturen rond 19 graden.
12: Dit was het Radio Monza Nieuws.
13: Monza's favoriet.
14: Hallo, hallo, ik ben Tina Rosita. En ik ben deze week verkozen als de Monza-favoriet met een nieuwe cd. En dat is gewoon Als ik jou zie. Heel veel luisterplezier voor iedereen. Groetjes.
13: Monza's favoriet.

0: Soms luisteraars, een hele goede morgen. De zon schijnt nog een klein beetje boven Kinrooi.
1: Een kapje.
0: Hopelijk blijft het zo.
1: Dat heb ik graag. Welk weer zal.
0: Maar de afgelopen uren was er eventjes een hevig onweer.
1: En zullen alle sterren.
0: Maar ja, alle zegen komt van boven.
1: Hallo. Goedemorgen.
0: En hopelijk wordt alles terug opgelost.
1: Ik weet het zeker, het wordt mijn dag vandaag.
0: De temperaturen zijn een beetje naar van hand om van te genieten. 4, 25 graden, meer moet er niet zijn. 30 graden is te veel.
1: Postman denkt, ik moet snel vooruit.
0: Ik ben er weer, hij is er weer. Onze goede vriend Bart Karel, DJ Jean, tot 11 uur.
1: Hallo.
0: We zijn er weer live bij het half uur.
1: Zeg, wordt het een mooie dag vandaag.
0: Boven een hapje of een drankje.
1: Goedemorgen.
0: Moet in de Esselstad zijn, nummer 1 in Kinrooi. Iedereen, van harte wel.

Vanzelf volgen de eenzame fietsers. Maar liever, ook voor Jacques Baans. Dan het bord voor zijn kop van de zakenman. Hij is aan het aftellen voor zijn pensioen. En hij was een eenzame fietser. Op een goede fietser. Van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. Nog enkele weken of maanden te gaan. Dan het bord voor zijn kop. En dat is pensioen. Geniet de beste mensen.

Tijd voor vroege tijden. Dit is een plaat van Bodo en de Groot. Jimmy. En dit is voor Zaggy. We gaan een beetje rustig aan doen met deze plaat van Jim Reeves en Welcome to My World.

Prachtige muziek van Jim Reeves en Welcome to My World. We hebben een liedje gekregen, we gaan iets naar Nederland terug, maar het Rob de Nijs en het land van Maas en Waal. Helaas, Rob de Nijs is er helaas niet meer, maar deze mooie plaat, het land van Maas en Waal.

Uit de vele albums van Rob de Nijs. Het land van Maas en Waal. We gaan eventjes de grens over met deze mooie plaats van ABBA. Take a Change Your Mind. If you change.

In de jaren 70, heel populair, de groep ABBA. Met Take a Chance on Me. We gaan terug naar ons Belgeland of naar Nederland. Met deze nummer plaats van... De Romeo's.

Helemaal deze Romeo's met hem te blijven dood tot morgen vroeg. Nee, zo lang blijven we niet. Vandaag blijven we tot 11 uur. En de collega van gisteren bedanken voor de mooie muziek gisteravond. Ze zeggen collega, bedankt en maak er een fijn weekend van. Fats Bobby Sutter Band en Fats Domino Medley.

voor de mensen die aan het werk zijn. Vitamine voor te werken. Bobby zat erbij dan Fats Domino. Melody. Nogmaals, goedemorgen. Forever.

Helaas, ze hebben de wapens neergelegd. Maar de muziek blijft nog altijd bestaan hier bij Radio Monza. En ze gaan nog altijd de voet naar Scherpenheuvel.

blijven op de rustige toer. Voor de Italiaanse liefhebbers, deze nummerplaat van Boy Solo. Una lacrima sul viso.

jij al die jaren me niet aandoen? Waarom haat je mij zo diep dan, dat er zelfs geen zoen meer af kan? Dat er nooit een weg terug is naar het geluk van toen?

ik heb niemand in mijn leven zoveel van mezelf gegeven. Ik schonk niemand zoveel aandacht en vertrouwen. Want bij jou wist ik me veilig, onze vriendschap

0: is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kruishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
2: WDS Electronics, de expert elektrozaak in service en verkoop van elektro met grote merken aan kleine prijzen. Wij verkopen en herstellen grote en kleine huishoudapparaten, gsm's, audio- en tv-toestellen. WDS Electronics, het woord service betekent hier nog iets. Nieuw is onze Deliver at Home service. Bestel voor 15 uur en u wordt binnen 48 uur beleverd. En wist u al van onze levenslange servicekorting van 20% op al uw aankopen? En uniek in de regio? Geen voorrijkosten binnen de 15 kilometer. WDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Bel 089 70 22 48. Of kijk op wdselectronics.be.
3: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en

0: Service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
1: Terug in Mazeik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in de Stationsplein 8 in Mazeik. Dagelijks vers brood, krokant en harde broodjes en natuurlijk suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood, ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk. Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor moederdag, vaderdag of het einde van het schooljaar. En ontdek onze knapboek en prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. Zondag van 8 tot 12. En op donderdag zijn we gesloten. De Korenaar, Stationsplein 8 in Mazeik.
2: Ben jij een professional of een gedreven doe-het-zelver? Bij de Timmershop.nl, al meer dan 30 jaar de expert vanuit El-Limburg, maken we het je makkelijk. Wij leveren meubelbeslag van Hettich, Gras, Bloem, Indo en nog veel meer. Ook leveren we tafelpoten, meubelpoten en stelpoten. En vind de perfecte scharnieren in ons uitgebreide assortiment van diverse toonaangevende merken. Wij leveren keukenlades als bouwpakket of geheel op maat. Perfect passend en klaar voor installatie. Ga naar detimmershop.nl voor een groot assortiment ladegeleiders voor elke toepassing. Maar we bieden meer dan alleen meubelbeslag. Van klepbeslag, bedbeslag, kastverbinders, lasgarnieren en kerstbeslag tot hoogwaardig buitendeurbeslag met SKG-keurmerk. Bij detimmershop.nl vind je een compleet aanbod. Tot ziens in onze online winkel detimmershop.nl. Ons kantooradres is Jasmijnstraat 26 in L Nederland. Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
3: Beste luisteraars, er is weer de grote tommelen bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tommelenkaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstraat 1, Bustweten, Kinrooi.
4: Dorst? Kom naar Drankenhal Korstjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles, van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
5: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram. Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
6: Garage Heuse is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heuse steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheuse.be. Of bel 089 86 48 78.
7: Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt. Dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
1: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza. Het nieuws.
9: Een grote stroompanne gisteravond op de luchthaven van Charleroi. Rond 7 uur gisteravond viel de stroom zo goed als overal uit. Waarom de elektriciteit uitviel is nog onduidelijk, dat wordt nog onderzocht. De stroom is uiteraard weer terug, maar het heeft toch een dik uur geduurd. Nog geen officiële ja van de Amerikaanse president Trump op de overeenkomst met Iran, dat meldt Amerikaanse media. Heeft gisteravond 2 uur vergaderd in het Witte Huis en Trump is blijkbaar nog niet overtuigd. Hij blijft vasthouden aan de afbouw van het Iraanse nucleaire programma. Iran zegt dan weer dat dat niet op tafel ligt. Het is dus nog steeds onduidelijk. Gisteravond rond 7 uur was er een stille waken op de plek van het ongeval in Beugenhout. 300 mensen waren daarvoor samen. Het ging om een initiatief van Michael Mannaert, een inwoner die een oproep via Facebook lanceerde. 300 mensen gingen in op de bijeenkomst. De drone die eerder deze week neerstortte op een appartementsgebouw in Roemenië was van Russische oorsprong, zegt de NAVO. Volgens Martin O'Donnell, woordvoerder van het militaire NAVO-hoofdkwartier, Shape maakt het toestel deel uit van een aanval op Oekraïne, waarbij het vervolgens in Roemeens luchtruim terechtkwam en daar neerstortte op een woonblok. Een hoge NAVO-militair bevestigt daarnaast dat de alliantie bekijkt hoe de defensiecapaciteit van Roemenië en de NAVO kan worden versterkt tegen dreigingen van drones. Exit Novak Djokovic op Roland Garros. Hij werd als nummer 4 van de wereld uitgeschakeld in de derde ronde door het Braziliaanse toptalent Joao Fonseca. Amper 19, die had er wel 5 sets en bijna 5 uur voor nodig. Ja, dat is een serieuze opdoffer voor Djokovic, die hoopte in Parijs zijn 25ste Grand Slam zege binnen te halen. Vandaag afwisselend zon en buien met kans op onweer, lokaal 30 graden. Voor zondag hetzelfde weer, maar wel wat frisser, maxima 25 graden. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer meer regen en temperaturen rond 19 graden.
8: Dit was het Radio Monza Nieuws.

singeltje, een singeltje met een jongere randje van deze mooie plaat van Hansi Hinterzeer uit Oostenrijk met deze mooie plaat Die Tiroler Polonaise. We gaan eventjes een sprong maken naar Amerika met Proud met in Zaire, jawel, naar Engeland. Ik heb even de verkeerde plaat, ik ga die dan eens mooi nemen. The Sky Devils, I Can't Stop Crying.

zijn altijd populair bij Radio Monza. The Sky Devils. Wakkersgasten uit Rotem. Chucky en Berke.

Ja, ja, beste mensen, helemaal. Deze mooie plaat van Sam Segers. Mijn dank aan iemand stuk. Ik zeg het zo'n behaald. Nog enkele uurtjes, enkele half uurtjes te gaan. Hier bij Radio Monza. Zit mijn tijd er weer op. Maar deze mooie plaat van deze. De formatie Bonnie M. By the Rivers of Babylon. Een ganse melodie.

Uit de vele albums van Tina Turner. Proud Mary. Rockliefhebbers. We gaan zo langzaam naar het einde van dit programma met deze mooie plaats van Christian Anders en Gericht voorbij.

de jaren 60, 70, heel populair. Op feesten en partijen. Bruiloften zeker. Prachtige muziek van Christian Anders. Geen niet voorbij. Je bent vandaag welkom hier in de kantine.

Ik wil de mensen bedanken die gebeld hebben. Tony en Rita. En ook voor Madeleine Luismans uit Mazeik. De laatste beller krijgt normaal een mooi plaatje. En deze mooi plaatje ga ik sturen naar Mazeik. Bobby en Schoepen. Altijd vriesten, maar dat gaat schaar.

Ja, ja, er had nog een mooi plaatje voor geweest van Bobby en Schoepen. Altijd vriest in Madagaskar. Nou ja, daar ben ik nooit geweest. Ik zal er nooit komen, denk ik wel. Maar hij weet er meer van en ik weet er niks van. Deze mooie plaat van Lauwelen. Ik trek het me niet aan, zegt hij.

Prachtige muziek van Lauwerlin. Ze trekt zich helemaal niet aan. Zij mag zeker niet ontbreken bij Radio Monza met deze mooie plaat van Lauwerlin. Ze trekt het zich helemaal niet aan. Ik zeg maar vast. Goedemorgen. Liefhebbers van André Hazes.

0: verder altijd te vroeg voor ons heen gegaan. André Hazes.
1: Maar alles is voorbij. Je nam maar weg.
0: Maar je mag het niet ontbreken bij Radio Monza.

Voilà, zo langzaam naar het einde van dit programma. Voor de mensen die gebeld hebben, bedankt. Maak er nog een heel fijne weekend van. Hopelijk zonder onweer. Ik maak een afspraak donderdagmorgen zonder zorgen. De groetjes. Dag.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
2: Ben jij ook op zoek naar een reden om altijd vrolijk te zijn na een tankbeurt? Bij Grenspol geniet u van voordelige prijzen en uitstekende service. De allerbeste kwaliteitsbenzine, diesel, de rode diesel voor land- en tuinbouw, maar ook gezuiverde petroleum- en zibrokachels. Is je voertuig een beetje vies? Grenspol heeft een wasstraat, ultramoderne wasboxen en een shop, waar je een breed scala aan producten vindt. Surf naar grenspol.be. Grenspol. Grenzeloos goed. Op slechts 400 meter na de grensovergang Stamprooi-Kinrooi. Aan de Heikamp 1003 in Molenbeersel.
3: Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74. Of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerken en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containervuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV.
4: Brouwerij Maas in Stamprooi is al 50 jaar dicht. Dat wordt gevierd met een unieke tentoonstelling over de geschiedenis van de brouwerij. In maart, april en mei is de expositie elke zaterdag van 10 tot 16 uur geopend voor het publiek. Kom het oude Stamprooier bier proeven. Gebrouwen volgens origineel recept dat werd teruggevonden in de archieven in Maastricht. De tentoonstelling vindt plaats in de oude brouwerijpand van Brouwerij Maas aan de Wilhelminastraat. De toegang is gratis. Mis het niet, dit is een organisatie van Heemkunde Stamprooi.

0: Dakwerken Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw, zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontlossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijn en Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
1: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de vijf luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het Grootstrand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be. Voor een zalige vakantie aan zee.
2: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop. Shopping Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
3: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
4: Zondag matinee op zondag 31 mei. Met optredens van Lindsay Lynn, Yassine en Jolanda Hensen. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur bij Radio Monza gelegen op Essenstraat 1 bus 2 te Kinrooi. Presentatie Hans Larsson. Inkom is gratis.
2: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de Bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten, 24/7.
4: Fuse fietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met twee consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote Tombla, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
3: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrakmachines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
1: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags. op het nummer 0477 52 55 89.
5: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom. Reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza, het nieuws.
7: Een grote stroompanne gisteravond op de luchthaven van Charleroi. Rond 7 uur gisteravond viel de stroom zo goed als overal uit. Waarom de elektriciteit uitviel is nog onduidelijk, dat wordt nog onderzocht. De stroom is uiteraard weer terug, maar het heeft toch een dik uur geduurd. Nog geen officiële ja van de Amerikaanse president Trump op de overeenkomst met Iran, dat meldt Amerikaanse media. Heeft gisteravond 2 uur vergaderd in het Witte Huis en Trump is blijkbaar nog niet overtuigd. Hij blijft vasthouden aan de afbouw van het Iraanse nucleaire programma. Iran zegt dan weer dat dat niet op tafel ligt. Het is dus nog steeds onduidelijk. Gisteravond rond 7 uur was er een stille waken op de plek van het ongeval in Beugenhout. 300 mensen waren daarvoor samen. Het ging om een initiatief van Michael Mannaert, een inwoner die een oproep via Facebook lanceerde. 300 mensen gingen in op de bijeenkomst. De drone die eerder deze week neerstortte op een appartementsgebouw in Roemenië was van Russische oorsprong, zegt de NAVO. Volgens Martin O'Donnell, woordvoerder van het militaire NAVO-hoofdkwartier, Shape maakt het toestel deel uit van een aanval op Oekraïne, waarbij het vervolgens in Roemeens luchtruim terechtkwam en daar neerstortte op een woonblok. Een hoge NAVO-militair bevestigt daarnaast dat de alliantie bekijkt hoe de defensiecapaciteit van Roemenië en de NAVO kan worden versterkt tegen dreigingen van drones. Exit Novak Djokovic op Roland Garros. Hij werd als nummer 4 van de wereld uitgeschakeld in de derde ronde door het Braziliaanse toptalent Joao Fonseca. Amper 19, die had er wel 5 sets en bijna 5 uur voor nodig. Ja, dat is een serieuze opdoffer voor Djokovic, die hoopte in Parijs zijn 25ste Grand Slam zege binnen te halen. Vandaag afwisselend zon en buien met kans op onweer, lokaal 30 graden. Voor zondag hetzelfde weer, maar wel wat frisser, maxima 25 graden. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer meer regen en temperaturen rond 19 graden.
6: Dit was het Radio Monza Nieuws.
8: Welkom bij een nieuw uur vol muziek. Dit is het Platenpaleis. Danny Verhagen.

0: Afgelopen donderdag werd Jacques Herp 80 jaar. 55 jaar geleden kwam Manuela, het nummer dat we nu draaien en jullie hoorden van Jacques Herp, op nummer 1 in de Ultra Top 40. En het werd een nummer 1 hit in de jaren 70, meer bepaald in 1971. Beste mensen, welkom in een nieuwe aflevering van dit Platenpaleisprogramma. Wij zijn er weer helemaal klaar voor tot aan het tijdstip van 1 uur. Met z'n allen heet ik jullie van harte welkom.
1: Dit is het Platenpaleis.
0: Zo is dat, het Platenpaleis tot 1 uur vanmiddag met al heel wat tal van hits die jullie nog allemaal gaan horen. Van de jaren 70 tot en met de dag van vandaag. Dit is Orchestra Maneuvers in the Dark, oftewel OMD. En In Holiday.

kwam van deze beheerde orchestra Manoeuvres in de Rock en Enola Gay. We blijven lekker in de jaren 80 met deze groep, The Pretenders, en Don't Get Me Wrong.

Heerlijk ritmesnummer uit 1986 van The Pretenders. En Don't Get Me Wrong. En nu we toch een beetje zomerse temperaturen hebben, gaan we ook zomerse muziek draaien. Zoals deze van Madonna en La Isla Bonita.

enorm veel bekende nummers heeft ze onder de fans natuurlijk. En de mensen die haar altijd volgen, maar voor degenen die haar minder goed volgen of bijna nooit, zal dit toch wel het meest bekende in de oren klinken. La Isla Bonita. En wij draaiden natuurlijk uiteraard Madonna. 18 over 11 geworden. Welkom nog altijd hier in het Platenpaleis tot 1 uur vanmiddags. Met jullie gastheer Danny Verhagen. Wij zijn er natuurlijk tot 1 uur met heel wat prachtige muziek dat nog op jullie afkomt. Zoals deze van Eigen Bodem. Willy Sommers. Als een leeuw in een kooi.

0: Ja, je kan zeggen wat je wilt, maar het blijft goed om naar te luisteren. Deze tekst van Willy Sommers uit 1981. En wij draaiden uiteraard van hem als een leeuw in een kooi.
1: Meer dan honderden kopieën. Maar wij zijn de origineelste. Radio Monza.

Als je het niet te warm hebt, ik zou zeggen, laat je lekker gaan. We houden je niet tegen, hoor. Kaoma. En de Lambada.

Het ene probleem na het andere, maar ze raakten er altijd wel uit, die Charles van de Kinderen. Op een onbewoond eiland uit 1981 was een mooie hit toen voor kinderen. 11:55 geworden, welkom nog altijd hier in het Platenpaleis tot 1:00 vanmiddag. En dat allemaal met jullie gastheer Danny Verhagen. Dit is Michael Jackson.

Nog een klein kwartier te gaan in het eerste deel van dit platenpleisterprogramma voordat we naar de reclame en het nieuws gaan. Michael Jackson kregen jullie van ons met Beat It. En deze kennen jullie ook, 1972, Middle of the Road en Sacramento.

53 jaar oud en ik kan het weten. 1972, Middle of the Road en Sacramento. En terug naar de jaren 80 met deze groep uit Duitsland. More Than Talking en Sherry Sherry Lady.

0: was al een enige tijd geleden dat we ze nog eens een keer hier in het Platenpaleis gehoord hadden. Wij draaien Modern Talking en Sherry Sherry Lady.
1: Radio Monza, jouw paleis, vol platen. Radio Monza.

Wat op de dag van vandaag meer dan brood nodig is en niet vanzelfsprekend, maar dat de grote der aarde er maar weinig oor naar hebben. Ambition Freedom. En wij draaiden uiteraard Nicole uit 1982. Beste mensen, we gaan er even uit voor de broodnodige reclame en het nieuws van 12 uur. Mogen wij elkaar aan de andere kant van 12 uur begroeten voor het tweede deel van dit Platenpaleisprogramma? Ja, dat is afgesproken. Graag tot dadelijk. Dit is nog voor jullie Nova Star.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Automatische stempels, rubberstempels, relief- en blunddrukstempels, metalen stempels, tekst- en motiefstempels, duiven- en formulestempels, automatische nummerstempels, datumstempels, zakstempels, balpennen met stempels, zelfmaakstempels. Wij maken alle stempels voor alle doeleinden voor kantoor en industrie, voor thuis en onderweg. Press en paperclips in de Kloosterstraat Wedek in Rooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be of www.bureauto.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
2: Van Hoven Hout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hoven Hout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hoven Hout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hoven Hout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hoven Hout, Leurbroek 1046 te Keunroe, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
3: Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Deelse Stokkum. U erkent carrosseriehersteller voor bijna elke verzekering. Carrosserie van der Veke stelt altijd een vervangwagen ter beschikking. En onze takeldienst staat 24 uur op 24 voor u klaar. Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Deelse Stokkum. De kwaliteit en service staan voorop. Carrosserie van der Veke, Leuerbroek 1061 in Kinrooi. Bel 089 70 11 64. En op de Rijksweg 946 in Deelse Stokkum. Bel 089 85 36 08.
4: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
5: Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 0.

0: 089 70 25 10.
1: Steiger s'nachts op Rijersteinweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Seger s'nachts, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195.
2: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilsen-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
3: Ben jij een professional of een gedreven doe-het-zelver? Bij de Timmershop.nl, al meer dan 30 jaar de expert vanuit El-Limburg, maken we het je makkelijk. Wij leveren meubelbeslag van Hettich, Gras, Bloem, Indo en nog veel meer. Ook leveren we tafelpoten, meubelpoten en stelpoten. En vind de perfecte scharnieren in ons uitgebreide assortiment van diverse toonaangevende merken. Wij leveren keukenlades als bouwpakket of geheel op maat. Perfect passend en klaar voor installatie. Ga naar detimmershop.nl voor een groot assortiment ladegeleiders voor elke toepassing. Maar we bieden meer dan alleen meubelbeslag. Van klepbeslag, bedbeslag, kastverbinders, lasgarnieren en kerstbeslag tot hoogwaardig buitendeurbeslag met SKG-keurmerk. Bij de Timmershop.nl vind je een compleet aanbod. Tot ziens in onze online winkel detimmershop.nl. Ons kantooradres is Jasmijnstraat 26 in El Nederland.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn en Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur. Zaterdag van 9 tot 16:30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
4: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25, 3640 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
0: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
5: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, Radio Monza.
0: info@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza. Het nieuws.
6: Een grote stroompanne gisteravond op de luchthaven van Charleroi. Rond 7 uur gisteravond viel de stroom zo goed als overal uit. Waarom de elektriciteit uitviel is nog onduidelijk, dat wordt nog onderzocht. De stroom is uiteraard weer terug, maar het heeft toch een dik uur geduurd. Nog geen officiële ja van de Amerikaanse president Trump op de overeenkomst met Iran, dat melden Amerikaanse media. Heeft gisteravond 2 uur vergaderd in het Witte Huis en Trump is blijkbaar nog niet overtuigd. Hij blijft vasthouden aan de afbouw van het Iraanse nucleaire programma. Iran zegt dan weer dat dat niet op tafel ligt. Het is dus nog steeds onduidelijk. Gisteravond rond 7 uur was er een stille waken op de plek van het ongeval in Beugenhout. 300 mensen waren daarvoor samen. Het ging om een initiatief van Michael Mannaert, een inwoner die een oproep via Facebook lanceerde. 300 mensen gingen in op de bijeenkomst. De drone die eerder deze week neerstortte op een appartementsgebouw in Roemenië was van Russische oorsprong, zegt de NAVO. Volgens Martin O'Donnell, woordvoerder van het militaire NAVO-hoofdkwartier, Shape maakt het toestel deel uit van een aanval op Oekraïne, waarbij het vervolgens in Roemeens luchtruim terechtkwam en daar neerstortte op een woonblok. Een hoge NAVO-militair bevestigt daarnaast dat de alliantie bekijkt hoe de defensiecapaciteit van Roemenië en de NAVO kan worden versterkt tegen dreigingen van drones. Exit Novak Djokovic op Roland Garros. Hij werd als nummer 4 van de wereld uitgeschakeld in de derde ronde door het Braziliaanse toptalent Joao Fonseca. Amper 19, die had er wel 5 sets en bijna 5 uur voor nodig. Ja, dat is een serieuze opdoffer voor Djokovic, die hoopte in Parijs zijn 25e Grand Slam zege binnen te halen. Vandaag afwisselend zon en buien met kans op onweer, lokaal 30 graden. Voor zondag hetzelfde weer, maar wel wat frisser, maxima 25 graden. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer meer regen en temperaturen rond 19 graden.
5: Dit was het Radio Monza Nieuws.
7: Welkom, welkom bij het Platenpaleis. Bij Radio Monza.

0: Goede beste mensen, welkom in het tweede deel van dit Platenpaleisprogramma. Nog tot 1 uur met jullie gastheer Danny Verhagen en deze dame Roxette. Wij draaien uiteraard de look. Wees welkom allemaal.
1: Platenpaleis.

blijft een pracht van een nummer uit 1983 van Paul Young. En Love on a Common People. Dus we werden ondertussen 10 over 12. Welkom hier in het Platenpaleis voor als je nu afstemt. We zijn er nog tot 1 uur vanmiddag. Dit is Robin Cook. Of Cook Robin, zo moet ik het zeggen. And the promise you made.

Het bracht hem een mooie zomerhit op in 1990, deze van Bartke L. En Zeil je voor de deer. En laten we nog eventjes bij het Vlaamse lied blijven. Het is 18 over 12, welkom nog altijd hier in het Platenpaleis. Dit is Lilian St-Pierre. Met jou wil ik de hemel zien.

mooie tekst, sowieso deze van Lilian Saint-Pierre. En met jou wil ik de hemel zien. En deze man kennen we ook 1974, Terry Jacks.

blijft mooi om naar te luisteren, deze van Terry Jackson en Seasons in the Sun. In the Sun, warm genoeg, hè, buiten niet. We blijven lekker rustige muziek draaien, want het is al warm genoeg buiten. En daar gaan we toch een beetje rekening mee houden. Dit is, jawel, Nick en Simon wil ik zeggen. And the Sound of Silence.

Prachtige werk van Nick en Simon uit Volendam en The Sound of Silence. Een beetje de Franstalige toer op met deze man uit 1961, Gilbert Bécaud en E. Maintenant.

helemaal tot op het einde. Gilbert Becot en E. Metanol. 2:30 geworden ondertussen. We hebben nog heel even te gaan hier in het Platenpaleisprogramma. Tot aan de tijd van 1 uur en het nieuws en de reclame. En het einde van dit programma natuurlijk. Maar zover zijn we nog niet. Dit is Bruce Springsteen 1995. Dit is Streets of Philadelphia.

En zo beschreef je in 1995 de straten van Philadelphia, hoe het daar is om te leven en te werken en te doen. Streets of Philadelphia en Bruce Springsteen uiteraard. En deze is het ook al zo mooi om naar te luisteren. Nog een kleine 20 minuten hier in het Platenpaleisprogramma. Dit is Chris Isaak en Wicked Games.

En zo hebben wij nog een kleine 15 minuten te gaan hier in het Platenpaleisprogramma. Voordat we hier alles aan doorgeven aan de volgende collega. Dit is opnieuw Duitsstalig werk 1983. Dit is Nino De Angelo en Jetzeit von Eden.

En met Nino D'Angelo Yeatside from Eden zetten wij hem even op de achtergrond om jullie afscheid te nemen van dit platenbeleidsprogramma. Tussen 11 en 1 hebben jullie daar kunnen naar luisteren. Zo dadelijk krijgen jullie van ons DJ G in de plaats van René Verduin. Hij is er tussen 1 en 3 in zijn middagprogramma, of langer zelfs. Ik denk dat het wel een paar uur gaat draaien hier. Een vervanging en zijn eigen programma. Ik zou zeggen, nog een heel fijn weekend. Maak er nog wat moois van. We gaan eruit met twee instrumentalige nummers. Eén van Mario Motti en één van Conquest of Paradise. Van uiteraard van Vangelis. Nog een heel fijn weekend. En wij maken een afspraak voor volgende week zaterdag tussen 11 en 1. Graag tot dan.

zondagmorgen kom ik heel laat uit mijn bed. Mijn hoofd doet pijn. De lege flessen op de tafel geuren bitter naar het bier van het festijn.

meisje dat het laatst is weggegaan. De ochtend na een feest is al

0: is reclame op Radio Monza.
1: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenig. Met live optredens van Guus Meeuwis.
3: Het is een nacht.
2: Meteor.
3: Ja, dit is wat mijn mama zei.
2: Samson en Marie. Milk Inc.
4: I will walk on water.
2: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
5: Terug in Maaseik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in de Stationsplein 8 in Maaseik. Dagelijks vers brood, krokant en harde broodjes en natuurlijk suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood? Ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk? Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor Moederdag, Vaderdag of het einde van het schooljaar. En ontdek onze knapboek en prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. Zondag van 8 tot 12. En op donderdag zijn we gesloten. De Korenaar, Stationsplein 8 in Maaseik.
6: Fuse fietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met twee consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote Tombla, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.

0: Brouwerij Maas in Stramprooi is al 50 jaar dicht. Dat wordt gevierd met een unieke tentoonstelling over de geschiedenis van de brouwerij. In maart, april en mei is de expositie elke zaterdag van 10 tot 16 uur geopend voor het publiek. Kom het oude Stramprooier bier proeven. Gebrouwen volgens origineel recept dat werd teruggevonden in de archieven in Maastricht. De tentoonstelling vindt plaats in de oude brouwerijpand van Brouwerij Maas aan de Wilhelminastraat. De toegang is gratis. Mis het niet. Dit is een organisatie van Heemkunde Stramprooi.
1: Decoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone. Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04.
2: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
3: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
4: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
5: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem-Dilze-Stokkum of surf naar www.rm-computers.be.

En ja, zo trouwens, dus iets over de klok van 13 uur. Dat betekent dus tijd voor de grote en de gewitter zit aller tijden. En dat dan met die welbekende stem, DJ. Ik ben hier ter vervanging van DJ René. Meer dan wil ik dan Danny vragen. Bedanken voor het vrijmaken van de micro, vrijmaken van de knopjes en voor zijn mooie muziekprogramma. Dank u wel, Danny. Maak er nog een hele fijne zaterdagmiddag van. Geniet ervan als kan.

Ja, ja, trouwens, luisteraars, ik ben erbij tot en met de klok van 17 uur. Ja, ja, gewoon verzoekjes worden helaas niet meer gedraaid. Enkel verzoekjes voor speciale aangelegenheden of verjaardagen. Maar gewoon verzoekjes helaas niet meer. Wil je toch een verzoekje aanvragen? Voor een verjaardag doen we het dan op nummer 081 70 21 79. Vanuit buitenland 032 89 70 21 79. Wil je graag een koffietje komen drinken, een babbetje komen slaan, een pintje komen drinken? Dat kan allemaal hier in de kantine bij Radio Monza. Terwijl de zomerterras buiten staat, kun je heel lekker buiten vertoeven op een zomerterras en dan genieten van de mooie muziek wat we proberen te brengen. En we gaan meteen van start met onze Jo van Lee, mooi is het leven. Goedemiddag.

0: Ja, ja, dat was een grootheid van onze Jo van Lee. Mooi is het leven.
1: Als je weer bent in love.
0: Ja, ja, toch een beetje beter met het weer. Dus een klein beetje afkoeling tegenover gisteren. Want gisteren was het echt. Maar ja, laat de zon in je haar. Ja, ook een grootheid van onze Willy Sommers. Mocht je ondertussen aan tafel zijn, laat het nu heerlijk smaken en daarna genieten van die zaterdag 30 mei 2020.

0: Voor jong en oud.
1: Groot en klein.
0: Greatest hits.
1: Met DJ Gie.
0: Voor jong en oud.
1: Groot en klein.
0: Greatest hits.
1: Met DJ Gie.

Onze Jan Boezerum, maar dan een oude grote Gretel zit van Jan Boezerum, toen ik eindelijk al had. Ja, hier een groot deel van onze Pussycat met de Mississippi. Voor degene die laat afstemmen, luister naar Gretel zit alle tijden met de DJ.

We wensen hem heel veel sterkte toe en een heel spoedige genezing als het lukt. Hopelijk. Michael Holland, trainen en lugenicht. Weet je dit vanuit Archie Kingroy met DJ.

Ja, ja, maar ik heb gewoon een ander gastje gestoken. Trein en lugen niet. Ja, een beetje Duits mag er ook bij zijn. Winters is alle tijden.

Уэйла Тина Тернер. Simple the best. Gewoon de beste. Dan betaald en simpel de best uiteraard. Tina Turner. Even huwing op jullie loslaten met de toezicht.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombolakaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Esserstad 1, Bustweteke in Rooi. Zondagmatinee op zondag 31 mei. Met optredens van Lindsay Lin, Yassine en Jolanda Hensen. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur bij Radio Monza gelegen op Esserstraat 1 bus 2 keer in Rooi. Presentatie Hans Larsson. Inkom is gratis.
2: Zin in heerlijke Belgische chocolade? Ontdek de nieuwe chocolatier Valentino in Maasheik. Stationstraat 38B tegenover het politiekantoor. Geniet van een ruim assortiment pralines, koekjes en snoepjes. We maken ook prachtige geschenkmanden, volledig naar jouw wens samengesteld. En ook voor suikervrije chocolade kan je bij ons terecht. Op Vaderdag speciaal versierde chocolade voor de lieve papa. Iedereen is van harte welkom om eens komen te proeven. We zijn open op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 18 uur. Op zaterdag van 10 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag zijn we gesloten. Onze praline automaat is 24 op 24 beschikbaar. Valentino Chocolatier in Maasheik. Puur verwinnerij sinds 1978.
3: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en over heerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
4: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Maasheik, Dilse Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
5: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt Medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
6: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246.

0: voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
1: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, te Drun, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, te Drun, Duitsland. www.tasteofindia.be.
2: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be. Of bel 089 86 48 78.
0: Gebroedersvers van Doe-het-zelf Schrijnwerkerij. Weg naar Zwalbarg 210 op Glabeek. Gebroeders Versson staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Versson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Versson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Versson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Versson, weg naar Zwalbarg 210 3660 op Glabeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.versson.be. E-mail info@versson.be. Tot ziens bij Gebroeders Versson.
3: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
4: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza, het nieuws. Al maar meer jongeren in Antwerpen plegen zware feiten, zoals poging tot moord, doodslag en onopzettelijk doden. Het Antwerpse jeugdparket registreerde vorig jaar 65 PV's en dat is een record, het hoogste aantal van het land. Jongeren die spijbelen lopen meer risico om in het criminele milieu te belanden. Er worden ook gewoon meer aangiftes gedaan en door de vele camera's in de straten is de pakkans groter. De liberale vakbond ACLVB verandert na 130 jaar van naam en heet voortaan Synova. Een samenvoegsel van het Griekse syn. Dat betekent samen en het Latijnse nova, nieuw. De voorzitter wou het woord liberaal uit de naam omdat de vakbond niet meer gelinkt wil worden aan de liberale partij anders. Bij Russische en Oekraïnse drones en raketaanvallen zijn vannacht verschillende doden en gewonden gevallen. In Rusland zouden al zeker 3 mensen omgekomen zijn. Er is ook brand uitgebroken in de buurt van een oliedepot en aan een tanker. In Oekraïne zijn er weer inslagen gemeld op 7 verschillende plaatsen. Ze spreken van 1 dode en 5 gewonden. De Amerikaanse president Trump is gezond, maar hij moet vermageren, blijkt uit zijn laatste medisch onderzoek. De resultaten daarvan zijn vrijgegeven omdat veel Amerikanen twijfelen aan zijn fysieke en mentale toestand. Maar de president is in uitstekende gezondheid. De artsen raden hem aan om gezonder te eten en meer te bewegen. En als je nog een leuke activiteit zoekt dit weekend, dan kan je een archeologische site of museum bezoeken. Want het zijn vandaag en morgen de archeologiedagen in Vlaanderen. Meer dan 150 sites en musea zijn open, vaak met een interactief programma, ook voor kinderen en jongeren. Het volledige programma vind je op archeologiedagen.be. De voorbije edities lokten die dagen 20.000 bezoekers. Droog met af en toe zon en af en toe wolken. Het kan nog 30 graden worden in het oosten van het land. Later deze namiddag en avond opnieuw kans op buien en onweer. Morgen meestal droog met zon, 24 graden. Maandag opnieuw kans op buien in de loop van de dag.
3: Dit was het Radio Monza Nieuws.
6: Grootste hits van toen en nu.
7: Dit is Greatest Hits. Met uw gastheer en presentator...
6: DJ Guy vanuit Kinrooi, Radio Monza.

Ja, ja, zo te wel luisteren. Iets over de klok van 14 uur. Hier zijn we dan weer bij jullie terug. Met de grote en grote zin van alle tijden. De vervanging van DJ René. En dat allemaal met die welkom stem DJ. George Baker Selection, Marie Julie.

0: Jaren, jaren terug met onze kleine Sophie Melody.
1: Voor ons allebei.
0: Ja, toen was ze nog heel, heel, heel klein en jong.
1: Ik wil haar spreken.
0: En nu heeft ze dan verder, verder uitgebrood. Naar de groep Zilver toe. De Zilver, Zilver Melody. Nu bekend van de groep Zilver.

Ben je echte vrienden blijven, vrienden. Die song heb ik zeer speciaal gedraaid voor mijn maatje. Echte vrienden blijven vrienden. We zullen nooit uit elkaar gaan. Ondertussen gaan we dan verder met Free All Right Now. Weet, dat is alle tijden.

Kijk hier, en ik hoorde het van Frey met All Right Now. Dit is hier met Greatest Hits van 6 alle tijden. Allemaal even naar de Asje Kinderhoorn. Ik ben erbij tot de klok van de 17 uur.

Ja, ja, mooi nummer om het jurkje mee af te sluiten. Señorita. Op instrumentaal gebracht. Zo trouw luisteraars, we zijn weer binnengekomen aan het einde van dat uurtje. We gaan stilletjes aan toe naar het klokje van 15 uur. Bij deze was ik dan ter vervanging van DJ René. Maar nu gaan we gewoon verder met de greatest hits, grote hits aller tijden met DJ. Zodat je blijven luisteren. Tot zo!

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Café de Marathon op 20 juni. Wandel- en fietsmarathon ten voordele van de hobbelige stop. Kom op tegen kanker. 11, 21 of 42 kilometer. Inschrijving is €5 ter plaatse vanaf 10 uur. Er is ook tombola. Er is ook tombola en er zijn lekkere braadworsten. Vanaf 16 uur is er live muziek met DJ Hans Lars.

0: Hoofdweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
1: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
2: Dakwerken Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw. Zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontmossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijnen Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
0: Jij een professional of een gedreven doe-het-zelver? Bij de Timmershop.nl, al meer dan 30 jaar de expert vanuit El-Limburg, maken we het je makkelijk. Wij leveren meubelbeslag van Hettich, Gras, Bloem, Indo en nog veel meer. Ook leveren we tafelpoten, meubelpoten en stelpoten. En vind de perfecte scharnieren in ons uitgebreide assortiment van diverse toonaangevende merken. Wij leveren keukenlades als bouwpakket of geheel op maat. Perfect passend en klaar voor installatie. Ga naar detimmershop.nl voor een groot assortiment ladegeleiders voor elke toepassing. Maar we bieden meer dan alleen meubelbeslag. Van klepbeslag, bedbeslag, kastverbinders, lasgarnieren en kistbeslag tot hoogwaardig buitendeurbeslag met SKG-keurmerk. Bij detimmershop.nl vind je een compleet aanbod. Tot ziens in onze online winkel detimmershop.nl. Ons kantooradres is Jasmijnstraat 26 in El Nederland.
1: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de 5 luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het Grootstrand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be voor een zalige vakantie aan zee.
0: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten, 24/7. Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor... VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP-taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
3: Gewoon zalig wegdromen, bij een goed boek of zelfs met een zalig glas wijn. Maar nooit zonder een heerlijke geurkaars van Depress & Paperclips. Kom eens kijken naar het uitgebreide gamma geurkaarsen van Woodwick. De knisperende geurkaars met de heerlijkste geuren. Woodwick crackles as it burns. Maar bij Press & Paperclips kan je ook kaarsen, wierook, geurstokjes, geurlampen en oliën vinden van Ashley & Burwood en History at Home. Press & Paperclips, Kloosterstraat 2 in Kinrooi.

0: mooi. info@babyclips.be 089 70 25 79. Kom gerust eens kijken, ruiken, kiezen en keuren.
1: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en woontegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
2: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram. Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt, dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
3: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
4: Radio Monza, het nieuws.
5: Langs de E40 in Jaarbeke richting Oostende is de politie binnengevallen op een flixbus. Een van de chauffeurs belde de politie nadat hij een wapen had gezien. De bus is dan gestopt op de pechstrook. Het verkeer wordt aangeraden om de afrit in Loppen te nemen. De liberale vakbond ACLVB verandert na 130 jaar van naam en heet voortaan Sinova. Een samenvoegsel van het Griekse syn, dat betekent samen, en het Latijnse nova, dat betekent nieuw. De voorzitter wou het woord liberaal uit de naam omdat de vakbond niet meer gelinkt wil worden aan de liberale partij anders. In Laos zijn 5 van de 7 goudzoekers bevrijd die al meer dan 10 dagen vastzaten in een grot. De mannen raakten in de problemen nadat de grot overstroomde door de zware regenval. Enkele andere goudzoekers konden nog ontsnappen en verwittigden de hulpdiensten. Er zijn ook nog altijd 2 mensen vermist, maar de kans dat ze nog leven is klein. Droog, met af en toe zon. Maxima toch 30 graden. Later deze namiddag kans op buien en onweer. Morgen meestal droog met zon 24 graden. Maandag opnieuw kans op buien in de loop van de dag.
4: Dit was het Radio Monza nieuws.
6: Grootste hits van toen en nu.
7: Dit is Greatest Hits. Met uw gastheer en presentator.
6: DJ Guy vanuit Kinrooi. Radio Monza.

Ja, ja, zo te luisteren. Iets voor de klok van 15 uur zijn we er weer bij jullie terug met de greatest roots aller tijden. Dat dan met die welbekende stem DJ. Dat allemaal hier vanuit hartstikke ingooien in de studio met Radio Monza. Zullen we een zonnetje mee hebben. Maar gelukkig is het een beetje afkoeling. Tegen die afgelopen dagen. Die hitte. Maar ik kan de pret niet drukken. We gaan proberen mooie muziek te brengen. Voor jullie. Voor jong en oud, groot en klein. Radio Monza. Met DJ. Mademoiselle Winnet.

Ja, ja, Mademoiselle Robine. A girl like you. Ik reed het grote zit er al achter met DJ. Ik ben erbij tot en met de klok tot 17 uur. Hey, hey. Come on now. Ja, een beetje country opnieuw loslaten. Country live.

Ja, ja, oeter, oeter, oeter. Op mijn nieuwe scooter. Ja, een vrolijk deuntje. We blijven even toeteren.

Ja, dat was een langzame plakker Italiaanse song. Sogno Romantico. Ja, het mag romantisch leven. Terwijl we gaan met een grote greatest hit, met een grote greatest hits. Dire Straits, Walk of Life. Dat allemaal hier vanuit Asje Kin gooien met DJ.

0: Ja, één kopje koffie, VF de kunst.
1: Eén kopje koffie.
0: Ja, koffie kan onheerlijk zijn, ook al is het zo warm weer. Kan ook een zeg smaken, hè. En dan met een lekker stukje taart erbij.
1: Ik ben een gebruik.
0: Ja, kan echt smaken. Eén kopje koffie, VF de kunst. Ja, blijf je even bij de koffie.

kopje koffie. En we bleven doorgaan met een kopje koffie. Maar dan op een ander ritme als VF de Kunst. Weet het vanuit Hartje Kinrooi met DJG.

0: Ja, ja, zo trouwens, we weer een nieuwsje voorbij. Dat betekent gewoon heel even tussenuit. Na de broodnodige boodschap en het regionale nieuws. Maar eerst nog even een mededeling. Britt Kortherge, kater weggelopen op de Weertesteenweg te Kinrooi. Roepnaam Olivier. Voor de heerlijke vinder die kunnen bellen naar het nummer 089-70-21-79. En dat is rechtstreeks hier bij de studio van Radio Monza. Dus Brits Kortherge kater weggelopen, Weertesteenweg te Kinrooi.
1: Dit is reclame op Radio Monza.
2: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop. Shopping Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 400.

0: 65.
1: Voor de verfraaiing van uw woning en tuin bieden wij u een grote keuze aan van
2: eenjarige bloemen, geraniums, fuchsia's, kuipplanten, hangpotten, heideplanten, sierheersters, potgrond, boomschors, terracottapotten, bloembakken en zo verder.
1: Dit alles rechtstreeks uit onze serres.
2: Paul Christus, op Putterkezel 76 op Putterbree. Telefoon 089 86 80 25. Alle dagen open vanaf 17 uur. Zaterdag open vanaf 10 uur. Zon- en feestdagen gesloten.
3: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
4: Terug in Mazeik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in de Stationsplein 8 in Mazeik. Dagelijks vers brood, krokant en harde broodjes en natuurlijk suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood, ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk. Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor moederdag, vaderdag of het einde van het schooljaar. En ontdek onze knapkoek in prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. Zondag van 8 tot 12. En op donderdag zijn we gesloten. De Korenaar, Stationsplein 8 in Mazeik.
5: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
6: Brouwerij Maas in Stramprooi is al 50 jaar dicht. Dat wordt gevierd met een unieke tentoonstelling over de geschiedenis van de brouwerij. In maart, april en mei is de expositie elke zaterdag van 10 tot 16 uur geopend voor het publiek. Kom het ouder Stramprooier bier proeven. Gebrouwen volgens origineel recept dat werd teruggevonden in de archieven in Maastricht. De tentoonstelling vindt plaats in de oude brouwerijpand van Brouwerij Maas aan de Wilhelminastraat. De toegang is gratis. Mis het niet. Dit is een organisatie van Heemkunde Stramprooi.
4: Bij Schoenmode Het Schoentje is er een totale uitverkoop wegens stopzetting. Na 43 mooie jaren gaan we met pensioen. De uitverkoop loopt tot einde juni, dus wees er snel bij, want op is op. Op de wintercollectie van onze gekende merken zijn er nu kortingen van 30 tot 70%. Dus nu winterschoenen kopen is later voordelig rondlopen. De zomercollectie van lederen handtassen met een korting van 20% staan nu in de aanbieding. Net zoals dames- en heren schoenen met korting tot 50% tijdens deze totale uitverkoop. Spring regelmatig eens binnen op de Voorshoventerweg 14 te Voorshoven in Goederen. Elke week zijn er nieuwe aanbiedingen op dames- en heren schoenen. Dit is ook te volgen op onze Facebookpagina. Het Schoentje is dagelijks geopend van 10 tot 12 en van 13:30 tot 18 uur. Op zaterdag tot 17 uur. Zondag en maandag zijn we gesloten. Want je weet het, wie het schoentje past, past bij het schoentje.
7: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
8: Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Mazeik en op plantenkwekerijsintjansberg.be.
9: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur.

0: 10 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet. En overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen bel naar 0475 48 36 07 of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers.
1: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
2: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
0: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
3: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
4: Radio Monza. Het nieuws.
5: In Laos zijn 5 van de 7 goudzoekers bevrijd die al meer dan 10 dagen vastzaten in een grot. De mannen raakten in de problemen nadat de grot overstroomde door zware regenval. Enkele andere goudzoekers konden nog ontsnappen en verwittigden de hulpdiensten. Er zijn er nog steeds 2 vermist, maar de kans dat ze nog leven is erg klein. Op de autosnelweg E40 in de richting van Oostende is een grote politieactie aan de gang. Ter hoogte van Snellegem is een bus van de internationale vervoersmaatschappij Flixbus aan de kant gezet op de pechstrook. De chauffeur had de politie gebeld omdat hij wapens had gezien. Ondertussen zijn er ook effectief 2 vuurwapens gevonden op het toilet. Op verschillende plaatsen in het centrum van het land zijn straten en kelders onder water gelopen door het felle onweer van deze voormiddag. Een handvol woningen werd getroffen door de bliksem met dakbranden tot gevolg. Volgens het KMI wordt ook de rest van het weekend onstabiel en onweerachtig. De brandweerzone Oost-Brabant heeft 80 oproepen binnengekregen over ondergelopen kelders en straten, waarvan 65 in en rond Leuven. 15 straten in de zone liepen trouwens ook onder water. Onder meer in Bertum, Wilselen en Glabbeek staan verschillende straten blank. In Tielt-Winge is de houthakseldam die er is aangelegd om overstromingen tegen te gaan ingezakt en gebroken door de felle regenbuien. Aan de andere kant van Vlaams-Brabant, richting Brussel, heeft brandweerzone West-Brabant een 100-tal oproepen voor wateroverlast en blikseminslagen binnengekregen. Het tennistoernooi van Roland Garros heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de 3e ronde van het dubbelspel. Samen met haar Chinese partner Chua Zheng schakelde ze een Argentijns-Duits duo uit in 2 korte sets, 2-6-1. Droog met af en toe zon, maxima 30 graden. Later deze namiddag opnieuw kans op buien en onweer. Morgen meestal droog met zon 24 graden. Maandag opnieuw kans op buien in de loop van de dag.
4: Dit was het Radio Monza nieuws.
6: Voor jong en oud.
7: Groot en klein.
6: Greatest hits.
7: Met DJ Guy.

Yeah, it's Barry White, the qualified satisfied of you. Brits kortharige kater weggelopen, weer ter steen weg de Ken Roy. Roepnaam Olivier. Heerlijke vinder kan bellen naar het nummer hier bij Radio Monza in de studio. Op 089 70 21 79. Vanuit buitenland 032 89 70 21 79. Dus Brisse kortharige kater weggelopen. Weer ter steenweg. De Ken Roy. Roepnaam Olivier. Ik hoop dat ze de kater heel snel vinden gaan.

0: Ja, een gouden ouwe van Hydra, Marietje, want in het bos daar zijn de jagers. Ja, niet naar het bos gaan. Gisteren ging ik naar de cinema. Olé, olé. Ramon van Groenewoud, je kent hem wel.
1: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
0: Ja, met zo'n doek en een camera. Liefde voor muziek.
1: En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt.
2: Olé, olé.
1: Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt.
2: Olé.
1: Ik zag de grootvader van Prins en hij leidde daar een kerkdienst.
2: Olé, olé.
1: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
2: Olé, olé.
1: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos gijskostuum komt luisteren naar...

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

Ja, ja, nee, Theo en Marianne en gouden ouwe. Hey schat, weet je dat? Brisse kort aan Rikater, weggelopen, weer te Steenweg. De kinrooi, roepnaam Olivier. Bellen naar het nummer van Monza. 089-70-21-79. Ik herhaal, Britse Kortaar, Rikater, weggelopen, weer te Steenweg, de kinrooi, roepnaam Olivier. Bellen voor de eerlijke vinder die wat de kat moet vinden of de kater moet vinden. Bellen naar het nummer van Monza, 089-70-21-79.

Maar is een Britse kortarrenkater weggelopen, weer te steenweg, de kinrol. Een roepnaam Olivier. De eerlijke vinder kan bellen naar het nummer van Radio Monza 089-70-21-79. Hopelijk vinden ze Olivier heel snel. We gaan verder met onze Frankeland tranen van een engel. Goed weten ze het met DJG, nog een half uurtje te gaan.

0: Ja, dat was onze Frank Lam met de tranen van een engel. Zo leeg.
1: Heb ik je pijn gedaan?
0: Het volgende liedje is op zeer speciaal verzoek aangevraagd. Maar eerst nog even zo.

Ja, ja, nu op Zeepelstraat verzoek aangevraagd. Dat plaatje moest ik echt draaien. Iets over de klok van na 16:30. Daar is ze dan. En dat was Zeepelstraat voor een rusthuis in IJsden. Ah ja, Evens, ja, zo zeggen ze dan.

Doe het rusthuis, het IJsde. Oftewel Maasmechelen. Met de naam Eivis. Gewoon Eivis, ja, ze noemt dat. Ja. Dr. Hoed. Oh, when you love a beautiful woman.

Ja, ja, zo te luisteraars. Dat was dan weer Greatest Hits, grootste hits aller tijden. Normaal ben ik er tot 18 uur, maar wegens andere verplichtingen moet ik een uurtje vroeger stoppen. Ik was dus bij u ter vervanging van DJ René van de klok van 13 uur. Maar ja, nu ga ik stilletjes aan weer afsluiten. Maar toch nog even een mededeling. Brits kortharige kater weggelopen. Weer ter Steenweg, te Kinrooi. Roepnaam Olivier. De eerlijke vinder kan bellen naar het nummer 089-70-21-79. Van het buitenland 032-89-70-21-79. Wat mij betreft maak ik nog een hele fijne zonnige zaterdag van. Gelukkig niet meer zo drukkendig warm, maar geniet er maar als het kan. Als alles goed zit, ben ik er woensdag weer met mijn programma Music Play. Dat allemaal hier vanuit dezelfde studio weer te Kinrooi. En nu gaan we een uurtje non-stop luisteren en dan, als alles goed zit, zal DJ Sandra komen. Zij is wel liever gezellig met mooie muziek tot 20 uur. En als dan alles goed zit, komt Jantje van Bussel. Hij kan hier weer mooie muziek brengen van 20 uur tot met de klok tot 23 uur. Veel luisterplezier naar mijn collega's. Wat mij betreft, bye bye. Doei doei. Zwaai zwaai. Fijne zaterdag. Geniet van het weekend. En mocht je een stapje in de wereld zetten, hou het veilig, hou het gezond. En voor nu, dag.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Garage Heuse is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heuse steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheuse.be. Of bel 089 86 48 78.
2: Zet je schrap, want het Bastionfestival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenig. Met live optredens van Guus Meeuwis.
3: Het is een nacht.
2: Meteor.
3: Ja, dit is wat mijn mama zei.
2: Samson en Marie. Milk Inc.
4: I will walk on water.
2: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastionfestival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
5: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25, 3640 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
2: Dorst? Kom naar Drankenhal Korstjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
6: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsum. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsum. Je kan hem bereiken op nummer 0476... 500 676. Dat is 0476 500 676.

0: Oostende, op slechts 150 meter van het grootstrand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementeninoostende.be voor een zalige vakantie aan zee.
1: Ben jij ook op zoek naar een reden om altijd vrolijk te zijn na een tankbeurt? Bij Grenspol geniet u van voordelige prijzen en uitstekende service. De allerbeste kwaliteitsbenzine. Diesel, de rode diesel voor land- en tuinbouw. Maar ook gezuiverde petroleum- en zibro-kachels. Is je voertuig een beetje vies? Grenspol heeft een wasstraat, ultramoderne wasboxen en een shop waar je een breed scala aan producten vindt. Surf naar grenspol.be. Grenspol. Grenzeloos goed. Op slechts 400 meter na de grensovergang Stamprooi-Kinrooi. Aan de Heikem 1003 in Molenbeersel.
2: Paardenliefhebbers. Gerson Sportmaas bracht paardensportartikelen voor de laagste prijs en de grootste keuze. Ook voor bekers, linten en medailles. Uit voorraad leverbaar voor elke tak van sport. Gerstal Sport, Battenweg 16 te Maasbracht, telefoon 0475 46 42 71. Voor aanbiedingen zie onze website www.gerstalsoutlet.nl.
3: Van der Veke, Rijksweg 946 in Ede-Dilsen. Telefoon is bereikbaar op 089 85 36 08. Onderhoud van alle merken met behoud van fabrieksgarantie. Wij gebruiken alleen originele wisselstukken. Verkoop van nieuwe of tweedehands wagens. Onze specialiteit Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Wij beschikken over een professionele takeldienst 24 op 24, 7 op 7 dagen steeds bereikbaar. Een vervangwagen staat steeds voor u klaar. Bezoek onze website www.garagevanderveke.be 089 85 36 08 of www.garagevanderveke.be.
4: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molenbeersel. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
3: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Monen in de Scheurestraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Monen. Scheurestraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04.
2: Feest bij Radio Monza. Spek en eieren op zondag 2 augustus. Kom genieten van een heerlijke ochtend vol gezelligheid. Lekker eten en live muziek. In het feestpaviljoen Essenstraat 1 bus 2 te Keunrooi bij Radio Monza. Op zondag 2 augustus, de aanvang is om 10 uur, einde omstreeks 16 uur. Vanaf de ochtend ontbijten, feesten en dansen. Live muziek met die Watse klatsers. Ambiance verzekerd. Inschrijven en betalen voor 26 juli bij Radio Monza. Kostprijs slechts 12 euro per persoon. Feesten, dansen en samen genieten. Mis het niet. Iedereen van harte welkom.
5: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.

0: Stijger s'nachts op Rijersteinweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Lekkerpot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Stijger s'nachts, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Busplein te Keunrooi.
1: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Keunrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
2: Radio Monza. Het nieuws.
3: De sociale inspectie heeft vandaag extra controles uitgevoerd in de vrijsector, omdat de sector gevoelig blijkt voor zwartwerk en fraude. Het is geen toeval dat de controleactie vandaag gepland is, zegt de inspectiedienst. Bij vorige controles bleken 1 op 3 verhuisfirma's niet in orde. In het weekend wordt er veel verhuisd. De resultaten van deze actie zijn nog niet bekend. Straks begint de Champions League finale tussen PSG en Arsenal om 6 uur. Dat is opvallend vroeger dan andere jaren. Meestal is dat later op de avond, maar dit keer kan het dus wat vroeger. En de Engelse voetbalclub Liverpool heeft zijn trainer Arne Slot ontslagen na tegenvallende resultaten. Vorig jaar speelde hij nog kampioen, maar dit seizoen werd Liverpool pas 5e in de competitie. Op de autosnelweg G40 in de richting van Oostende is een grote politieactie aan de gang. Ter hoogte van Snellegem is een bus van de internationale vervoersmaatschappij Flixbus aan de kant gezet op de pechstrook. De chauffeur heeft de politie gebeld omdat hij wapens had gezien. Er zouden ook 2 vuurwapens gevonden zijn op het toilet, maar meer informatie is er voorlopig niet. En de brandweer is afgelopen nacht opnieuw moeten uitrukken naar de site van verpakkingsbedrijf Hardig in Lanaken, waar een week geleden een brand woedde. Door zelfontbranding is de brand vannacht opnieuw opgeflakkerd. De bluswerken nemen deze keer bijna de hele nacht in beslag, maar het vuur is alweer uit. Voorlopig toch. Het is opletten, droog en warm, 30 graden, maar opnieuw kans buien en onweer zometeen. Morgen meestal droog met zon, 24 graden. Maandag opnieuw kans op buien in de loop van de dag.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Dit is lokale Radio Monza. Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

0: Oh, ook tijdens het weekend hoort u bij ons de beste muziek.
1: Meetje Nijzet of Mokske van rond de 20 joer. Uibines en twee stokskes, je hebt er draaiende poer. Zij toba twee schijlugen en als ze maar bezeet. Veul ik me net verdrugen en bijven van verdreet. Het zoeter doos pak ik van taart tot 6 frank van mijn prei. Kupuie pond, zwet een boudin of wel een bloemboeket.

Een meisje zee magijren, ik kom bij jou de toes. Weer had ik het arrangeren, een pijutje aan de moes. Ik spel met je met de koeten, ik doe zelf de afwas. Ik wil meekje niet verloeten, vijf wiske nog vis was. Met jou kan aanbreuken, want een jaar spel ik gendarmen Dave. Ik zie toe

sont meilleurs, ils travent. Ik ken me de gezeit, kost me een minave, mon meek na verwijt. Ik zag ons al met 12 schoepen, ik wil traven, zei ze ma. Mok blaaf bij jou niet sloepen, goed lever bij mama. Zo'n moeten dansen, drooien en groentjes, gelijk dat ze vlot. Tijl en geduld, vuil dat ik het zag.

0: is reclame op Radio Monza.
1: WDS Electronics, de expert elektrozaak in service en verkoop van elektro met grote merken aan kleine prijzen. Wij verkopen en herstellen grote en kleine huishoudapparaten, gsm's, audio- en tv-toestellen. WDS Electronics, het woord service betekent hier nog iets. Nieuw is onze Deliver at Home service. Bestel voor 15 uur en u wordt binnen 48 uur beleverd. En wist u al van onze levenslange servicekorting van 20% op al uw aankopen? En uniek in de regio? Geen voorrijkosten binnen de 15 kilometer. WDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Bel 089 70 22 48. Of kijk op wdselectronics.be.
2: Zoekt u een goede kantoormachine? Printer, papiervernietigers, lamineermachines, beamers, lettersystemen, etikettenprinters, rekenmachines, inbundmachines en alle toebehoren. Kortom, van printer tot niet-machine. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Vind onze vele promoties op www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
3: Heeft u auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10.
4: Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be, een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
3: Jeroen Molen, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel, in de winkel van Ludo en Linda Molen. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Molen, Schurenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
5: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kruidshofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496.

0: 03 04 87 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Grots in kaarsen, sterk in voordeel.
1: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
2: Radio Monza, het nieuws.
3: De sociale inspectie heeft vandaag extra controles uitgevoerd in de vrijsector, omdat de sector gevoelig blijkt voor zwartwerk en fraude. Het is geen toeval dat de controleactie vandaag gepland is, zegt de inspectiedienst. Bij vorige controles bleken 1 op 3 verhuisfirma's niet in orde. In het weekend wordt er veel verhuisd. De resultaten van deze actie zijn nog niet bekend. Straks begint de Champions League finale tussen PSG en Arsenal om 6:00. Dat is opvallend vroeger dan andere jaren. Meestal is dat later op de avond, maar dit keer kan het dus wat vroeger. En de Engelse voetbalclub Liverpool heeft zijn trainer Arne Slot ontslagen na tegenvallende resultaten. Vorig jaar speelde hij nog kampioen, maar dit seizoen werd Liverpool pas 5e in de competitie. Op de autosnelweg G40 in de richting van Oostende is een grote politieactie aan de gang. Ter hoogte van Snellegem is een bus van de internationale vervoersmaatschappij Flixbus aan de kant gezet op de pechstrook. De chauffeur heeft de politie gebeld omdat hij wapens had gezien. Er zouden ook 2 vuurwapens gevonden zijn op het toilet, maar meer informatie is er voorlopig niet. En de brandweer is afgelopen nacht opnieuw moeten uitrukken naar de site van verpakkingsbedrijf Hardig in Lanaken, waar een week geleden een brand woedde. Door zelfontbranding is de brand vannacht opnieuw opgeflakkerd. De bluswerken nemen deze keer bijna de hele nacht in beslag, maar het vuur is alweer uit. Voorlopig toch. Het is opletten, droog en warm, 30 graden, maar opnieuw kans buien en onweer zometeen. Morgen meestal droog met zon, 24 graden. Maandag opnieuw kans op buien in de loop van de dag.
2: Dit was het Radio Monza nieuws.
4: Hoi hoi, welkom hier bij Radio Monza op deze heerlijke zaterdagavond. Tijd om samen de muziek in te duiken van platen die vroeger luid uit de woonkamer klonken tot hits die vandaag de radio veroveren. Dit is jouw zaterdagavond, dit is Oldies & Goldies met Sandra.

Ja, we luisteren naar Creedence en Clearwater Revival, gevolgd door ABBA met Super Trooper. Even iets heel belangrijks tussendoor. Op de Weertersteenweg hier in Kinrooi is een kater weggelopen. Zijn naam is Olivier. Oliver. En het is een Britse korthaarige rossig. Jullie mogen altijd naar de studio van Radio Monza bellen of mij een sms'je sturen. We hopen echt dat deze kater snel terug bij hun baasjes zijn. Even ook nog dit. Als Nicole nog op de luistertour is, Nicole van Maasmechelen, wil je even terugbellen alsjeblieft? Wij gaan verder met een nummer van... Wacht even. Ah ja, Monica Martin. Dit is Louisiana Sue.

Louisiana Sue. En we blijven in het Duitsstalige voor alle Helene Fischer-fans. Is deze Von Null auf Sehnsucht?

von Null auf Sehnsucht. Een kind, dat brengt altijd vreugde. Overal. Het doet zorgen vergeten. Dat heb ik ook altijd met mijn metekind Leon. En daarom, geef de kinderen een wereld. Op verzoek van Nicole uit Maasmechelen is dit Dana Winner.

Speciaal voor Nicole. En natuurlijk ben ik ook niet de jeugdige meiden op de luistertour vergeten. Ook voor Lore natuurlijk, Lore uit Kinrooi. Ik hoop dat je deze leuk vindt. Dit is K3 met Airlines.

Dans van K3. Speciaal voor alle jeugdmeiden en natuurlijk ook voor Lore uit Kinrooi. Misschien ga ik het nog heel vaak herhalen, maar ik hoop echt dat die Britse korthaarige Oliver terug terechtkomt. Bel naar de studio van Radio Monza als jullie misschien ergens een rosse Britse korthaarige hebben gezien. We duimen allemaal mee. En eens kijken, we gaan nu verder met een plaatje van Bonnie M. I see a boat on the river.

Albert Hammond met de Free Electric Band. Als we het hebben over voetbal en muziek, dan komen we snel bij Shakira uit. Haar grootste voetbalhit in 2010, dat blijft natuurlijk Waka Waka This Time for Africa. En ook voor het WK van 2026 is ze terug op het veld. Muzikaal dan, met haar nieuwste, dit is Die Die.

Let's go. Dat was Shakira. Misschien wordt het ook wel een voetbalhit, net zoals Waka Waka This Time for Africa. Of is het misschien Just an Illusion?

En Just an Illusion, dit was BZ en... We gaan terug naar de 90s. Ik hou helemaal niet van de 90s. Maar deze doet me toch altijd terugdenken aan mijn jeugd. En ik weet nog dat het liedje ooit in de auto opstond als we naar school moesten. En dan draaide mijn pa dat een beetje harder. Ik vond het een geweldig nummer. Deze van Culture Beat. Dit is Mr. Vane.

Best een lang nummer, deze van Culture Beat, Mr. Vane uit het jaar 1993. Voor we naar de reclame en het nieuws gaan, wil ik toch nog even zeggen dat er een kater is weggelopen. Omgeving weer ter Steenweg in Kinrooi. Het is een Britse kortharige roze kleur en zijn roepnaam is Olivier. Jullie mogen altijd naar de studio bellen op 089 70 21 79, of stuur me een sms'je. We hopen dat Olivier terechtkomt. Het laatste nummer voor dit uur, dat is een toepasselijke voor de summertime.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
2: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
3: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombolakaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Bustweten, Kinrooi.
4: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
5: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
4: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilze, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
6: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
3: Zondag matinee op zondag 31 mei. Met optredens van Lindsay Lynn, Yassine en Jolanda Hensen. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur bij Radio Monza gelegen op Esserstraat 1 bus 2 te Kinrooi. Presentatie Hans Larsson. Inkom is gratis.
0: Radio reclame bij Radio Monza, dat rendeert. Vele handelaren gingen nu al voor. Onze reclame is te beluisteren op 2 radiofrequenties en diverse internetkanalen. Neem contact met ons op. Voor de radioreclame via 0475 32 35 23. Vanuit het buitenland belt u 0032 475 32 35 23.

0: De bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse-Stockum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
1: Fuse fietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met twee consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote Tombla, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
2: Voor de verfraaiing van uw woning en tuin bieden wij u een grote keuze aan van...
3: Eenjarige bloemen, geraniums, fuchsia's, kuipplanten, hangpotten, heideplanten, sierheersters, potgrond, boomschors, terracottapotten, bloembakken en zo verder.
2: Dit alles rechtstreeks uit onze serres.
3: Paul Christus op Putterkezel 76 op Putterbree. Telefoon 089 86 80 25. Alle dagen open vanaf 17 uur. Zaterdag open vanaf 10 uur. Zon- en feestdagen gesloten.
4: Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt. Dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Dilse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
5: Dakwerken Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw. Zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontlossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijnen Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
6: Ben jij ook op zoek naar een reden om altijd vrolijk te zijn na een tankbeurt? Bij Grenspol geniet u van voordelige prijzen en uitstekende service. De allerbeste kwaliteitsbenzine, diesel, de rode diesel voor land- en tuinbouw, maar ook gezuiverde petroleum- en zibro-kachels. Is je voertuig een beetje vies? Grenspol heeft een wasstraat, ultramoderne wasboxen en een shop, waar je een breed scala aan producten vindt. Surf naar grenspol.be. Grenspol. Grenzeloos goed. Op slechts 400 meter na de grensovergang Stamprooi-Kinrooi. Aan de Heikamp 1003 in Molenbeersel.
7: Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74. Of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerken en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containervuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV.
8: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
9: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza. Het nieuws. Camille heeft code oranje afgekondigd voor onweer. Voor Limburg, Vlaams-Brabant, Brussel en Wallonië. We kunnen daar veel regen of hagel verwachten en stevige wind. Vlaag.

0: Vandaag was er al wateroverlast in Vlaams-Brabant en Luik. De politie heeft 2 vuurwapens gevonden op een Flixbus. De chauffeur belde de politie omdat er een wapen was opgemerkt en zette zijn bus aan de kant op D40 in Jabbeke. Daardoor zocht de politie de bus. Alle passagiers zijn gefouilleerd, maar er is niemand opgepakt. Het onderzoek loopt nog. De vuurwapens werden op het toilet gevonden. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie is op bezoek in Oost-Congo. Daar woedt een uitbraak met het dodelijke Ebola-virus. Hij wil er overleggen met patiënten en zorgverleners en de problemen in kaart brengen. In Congo hebben deze uitbraak al 250 mensen gestorven aan dat Ebola-virus. De finale van de Champions League voetbal is begonnen. PSG en Arsenal staan tegenover elkaar aan de finale van de Champions League. Bij Arsenal staat Leandro Trossard aan de aftrap. In het vrouwenvoetbal heeft Anderlecht de beker van België gewonnen voor de 12e keer. Anderlecht haalde het in de finale van Zulte Waregem met 3-0. In de Giro heeft de Deen Jonas Vingegaard zijn 5e ritzege te pakken. Hij was de snelste in de voorlaatste rit. Opnieuw een zware bergrit. Had meer dan 1 minuut voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. In het klassement verstevigt Vingegaard dus een leidersplaats. Morgen eindigt de Giro met een rit naar Rome. Vanavond is opnieuw kans op flinke regen- en onweersbuien, vooral in het oosten. In het westen droog met opklaringen. Morgenochtend kans op buien, daarna afwisselend zon en wolken en zo goed als droog, 24 graden. De volgende dagen blijft het wisselvalliger en het wordt ook frisser.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
2: Hoi hoi, welkom terug. Dit is nog voor even Oldies en Goldies met Sandra. Geen tijd te verliezen dus, maar in de liefde is dat anders. Dit zijn de Supremes met You Can't Hurry Love.

Dat was Connie Francis met Everybody's Somebody's Fool. Ik kreeg daar juist een telefoontje van Robert en hij vraagde een nummertje aan voor Jean die afgelopen woensdag jarig was. En natuurlijk voor al de mensen op de luistertour. Ik mocht een carnavalsnummertje aanvragen en draaien. En ik heb gekozen voor eentje van Julke. Huf de glazer in de locht.

Schönes Mädchen aus Arcadia, deze was van Demis Roussos. Opa's en oma's die hebben dikwijls bijnamen om ze uit elkaar te houden. Zo is er een nummer van Dick van Altena, Opa Gitaar. Ik had zo'n oma en die heette Oma van de Koekjes, maar dit is Opa Gitaar.

Uit 1959 was deze van Niels Sedaka, Oh Carol. Even nog tussendoor, letten jullie even op mensen uit Kinrooi of omstreken. Zien jullie een Britse kortharige, Ross? Zijn naam is Oliver. Heet is wat? Hij is weggelopen ter hoogte van de Weertersteenweg. Jullie kunnen altijd naar Radio Monza bellen of stuur even een sms'je naar mijzelf toe. We hopen dat we snel deze kat terug op zijn plek kunnen krijgen. Het volgende nummer is er eentje van Don Williams. I've been loved by the best.

I've been loved by the best. Het is weer bijna 7:30, dus het gaat weer heel hard. Het volgende nummer, dat gaat een dikke hit worden, die ga je nog heel erg veel horen. Dit is Justin De Wild met Cheerio.

to Choosen. Deze was van Kaylee Star. Nu een meezinger, want het is Meezing Zaterdagavond. Een nummertje uit 1975 van Mieke, mijn beste vriendin.

Ja, en daarmee werd het 20 voor 8 alweer. Een nummer van Freddie Quinn, ook al even niet meer gehoord. Zolang die zonne schijnt.

Heel mooi nummer. En zoals ik al zei, de 90's zijn niet echt mijn ding, maar je hebt zo van die uitschieters. Net zoals deze van Gorky. Lieve kleine piranha. Oeps. Nog even geduld. Hier komt-ie.

0: lieve kleine piranha van Gorky. Ik heb het al wel vaker gemeld, maar 8 augustus komt Guus Meeuwis naar de Bastionfeesten. En ik ben een grote fan, dus ik heb al zeker een ticketje gekocht. Hij heeft een nummer nog niet zo lang geleden geschreven. Ik ben blij dat ik jou niet vergeten ben, maar toch vind ik het origineel mooier. Daarom als voorlaatste deze van Joost Nuizel. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig.

Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Voor mij is het weer tijd om de studio te verlaten. De knopjes en de draaischuiven zijn voor Jan van Bussel vanaf nu. En wees maar zeker dat het leuke zaterdagavond muziek wordt. Jan van Bussel, succes en veel draaiplezier. Ik ben er volgende week zaterdag pas terug. Intussen tijd ga ik op 2-daagse met vriendinnen en oud-collega's van woonzorgcentrum Zorgvliet. Fijne herinneringen gaan we maken. En dat is wat we allemaal meer zouden moeten doen. Want gisteren komt nooit meer terug. Je kan beter spijt hebben van iets wat je gedaan hebt dan spijt van iets wat je nooit hebt gedaan. Bij deze sluit ik af. Heel veel liefs. Dit was Oldies & Goldies met Sandra. Doei doei!

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krap en garnalen. Natenzalm, krap en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de

0: Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
1: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
2: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
3: Plaats tekort? Dan moet je Openhaardebouw Kinrooi bellen. Gelegen naast de studio's van Radio Monza. Openhaardebouw Kinrooi verhuurt stallingen, opslagruimte voor goederen, meubelen, hobby- en karweimateriaal. De mooi gelegen opslagruimte ligt in de Esselstraat 1 te Kinrooi en is geheel vrijblijvend te bezichtigen. Voor meer informatie kan je ook bellen naar 089 70 26 89.
4: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrakmachines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
5: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoor en Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad, grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
6: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza, het nieuws.
8: Het KMI heeft code oranje afgekondigd voor onweer voor Limburg, Vlaams-Brabant, Brussel en Wallonië. Daar kan veel regen of hagel vallen en stevige windvlagen. Vandaag was er al wateroverlast in Vlaams-Brabant en Luik. Regeringspartij CD&V wil kleinere klassen in het kleuteronderwijs. Dat heeft voorzitter Sammy Medi gezegd op een feest van zijn partij. Over 10 jaar wil hij dat er 1 begeleider is per 10 kleuters per volwassene. Nu zijn er vaak 20 kleuters of meer per begeleider. In Oostenrijk is de Brennerpas afgesloten. Dat komt omdat duizenden mensen daar op straat zijn gekomen om te protesteren tegen de overlast door het verkeer. De Brennerpas is de drukste verbinding tussen het noorden en het zuiden van de Alpen. Vorig jaar reden er 11 miljoen auto's en 2,5 miljoen vrachtwagens doorheen. De betogers zeggen dat de dorpen in de vallei daardoor onleefbaar worden. Ze eisen dat het verkeer beperkt wordt. In het vrouwenvoetbal heeft Anderlecht de beker van België gewonnen voor de 12e keer. Anderlecht haalde het in de finale van Zulte Waregem met 3-0.

0: Voetballers van de Iraanse nationale ploeg hebben nog altijd geen visum voor de VS. Dat laat de Iraanse voetbalbond weten. Ze bereiden zich in Turkije voor op het WK. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in de VS. Het heeft zijn basiskamp wel verplaatst naar Mexico. Iran zit in de groep met de Rode Duivels. Vanavond en vannacht opnieuw kans op flinke regen- en onweersbuien. Vooral in het oosten, in het westen droog met opklaringen. Morgenochtend nog kans op een bui, daarna afwisselend zon en wolken en zo goed als droog. Maxima 24 graden, de volgende dagen wordt een wisselvalliger en frisser.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Voilà, maar een goede avond, luisteraars. 2:20. Het is natuurlijk weer tijd voor de zaterdagavond show. Tussen 20 en 23, luisteraars. Voilà. Ja, voor mij was dat natuurlijk wel Sandra en dus weer Jan van Bussel met allemaal goede kakers om nooit te vergeten, luisteraars. Als u blijft luisteren via Radio Monza 105.6, 106.5, dan hoort u meer en meer, luisteraars. Voilà. Maar eerst en vooral een goede avond, blijf natuurlijk wel genieten met Jan van Bussel tot 23 uur, luisteraars. Voilà.

zo'n goede oude kakerluis heeft te maken met deze zomer van 1969. Luisteraars, voilà. Zijn natuurlijk wel veel zomers geweest, luisteraars. Maar ja, toch een goede kraker van die was Brian Adams erbij. Luisteraars, voilà.

Als je mij nog altijd herkent met dit programma op deze zaterdagavond, de tweede single is altijd deze normale luisteraars, maar oerental, maar toch een jonge gastluisteraars vanuit de Molenbeersel, is natuurlijk wel Noah luisteraars, voilà.

Thank you.

weer zo'n goede kakerluisteraars vanuit de jaren, eind jaren 60. Het was natuurlijk weer niemand minder dan deze vijf heren bekend. Maar het zijn natuurlijk wel anders dan de Sir Douglas Quintet luisteraars. Dynamite Woman, een goede kraker van je Waalse luisteraars. Voilà. Maar de volgende single zei toch speciaal die we vandaag jarig zijn. Of gisteren of morgen, maakt dat natuurlijk wel niet uit. Kom onze collega B.O.B.O. luisteraars. Voilà.

zo'n goeie oude kraker, eind jaren 70, luister, waren natuurlijk wel de Eagles. Hotel California, toch een kraker van je wassen. Eigenlijk toch bedoeld voor iedereen die weer vandaag jarig is, kan onze collega B.O. luisteren. Voilà!

Ja, toch een schöne Duitse slager met de Calimeros. De Buisteraars, toch een goede kraker van je waanste. Buenas noches, my love. Ja, dus we gaan wel over deze dame luisteren. Dat zijn drie heren bij elkaar die altijd mee bezig zijn. Nou, luisteraars, voilà. Maar de volgende single, zoeken een Duitse plaat, luisteren een single om nooit te vergeten. Tergen langzaam tot de maand. Maar jullie toch speciaal voor deze heer. Maar deze dame weet het nog altijd, luisteraars, voilà.

stijgend langzaam kijken van de Waalse Duitsstalig tournament meer dan 56 jaar geleden. Peter Maffay is natuurlijk met zijn Duitse luisters. Doe best alles wat je hebben of je wilt. Wat zij bedoelt voor deze heer van de muziekluisters. Die dame heeft het wel over genoten. Genoten naar luisteraars, voilà.

Toch weer een Hollander tot de medaillant. Maar is nog altijd zijn naam. Maar als de morgen is gekomen, ja, is natuurlijk wel iets anders. Het is nog altijd zaterdagavond, luister. Morgen vroeg is wel zondag. Maar zover zijn we nog toch een goede kaker. Met Jan Smit erbij, luisteraars. Voilà.

Singalongs, de Nederlands Limburg kan natuurlijk wel niet laten. Toch een goede single met Thierry Dirks, luisteraars. De leesjes zijn er altijd aan. Dan kunnen we altijd bij doen, dat doen we de luisteraars, voilà. Maar de volgende single is een goede oude kraker van begin jaren 70. Eentje van Neil Diamond, luisteraars, voilà.

0: Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.
1: Ze kunnen het non de u allemaal wel zeggen, maar er is er maar één king van het feestje. Hey!

Ja, toch weer een goede swinger langs de Nederlandse kant. Eigenlijk elke zaterdag altijd erbij, luisteraars. Niemand minder dan Johnny Gaunt, king van het feestje, zit nog altijd bij, luisteraars. Voilà. Het is eigenlijk toch al 3 minuten na 21 uur, luisteraars. Voilà.

dat is zo'n goeie kraak van Malte, altijd nooit te vergeten, mijn gedachten. U misschien ook al, dat is gewoon natuurlijk wel de Mavericks, but after all, is, all you have to do is bring me down, luisteraars, voilà. Maar de volgende single zei ik toch speciaal voor een heer, met zijn troontje erbij, moest het eentje zijn van Bobby Prince, luisteraars, voilà.

0: te maken met deze beste vrienden erbij. Beste vrienden zijn natuurlijk bijzonder, zijn er altijd erbij, luisteraars. Maar deze Rosalie zit er ook nog bij. Maar Bobby Prins, die weet dat ook, luisteraars. Voilà!
1: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.

Is ook al 45 jaar geleden met deze steden scholen bij iemand die goede singles om nooit te vergeten. Mijn gedachten nu misschien ook al luisteren. Hold Your Mac was natuurlijk wel een titel. Tot en met al luisteraars, voilà.

Ja, ja, weer zo'n goede kraker van een begin jaren 80, maar natuurlijk wel Blondie luistert. Atomic is wel de titel luistert. En daarvoor waren natuurlijk wel deze andere single, een beetje natuurlijk wel meer en meer. Dan was ze, ja, ik ben dat natuurlijk wel kwijt. Maar twee goede krakers bij elkaar luisteraars. Voilà!

de goede kraker uit de kanten van Venlo. Luisteraars, ik zal maar zeggen, vanuit Amerika, dan met je nog altijd de rauwe ijzer erbij. Ja, luisteraars, voilà. Was natuurlijk wel de eerste single van die, al 40 jaar geleden, maar toch een goede kraker, om nooit te vergeten. Ja, luisteraars, voilà. Maar de volgende single is wel iets anders is te maken, dan weet je natuurlijk wel meer en meer. Moet ik kijken, dan weet je natuurlijk wel meer en meer. En je toch speciaal van Johan en Mireille, luisteraars, Bergs, komt natuurlijk wel de Sauterie van Hunsel, luisteraars, moest natuurlijk wel dat singeltje zijn. Erik en Sanne, luisteraars, voilà.

zijn natuurlijk wel twee Belgen, of zullen we maar zeggen twee Vlamingen luisteraars. Erik en Sanne met twee witte paarden. Was eigenlijk toch bedoeld voor Johan de Mirei Bergs luisteraars. Er komt natuurlijk wel de Chatterie van het Hunsel. Die hebben we natuurlijk over gehoord en genieten tot en met de luisteraars. Voilà. Maar de volgende single zijn toch speciaal voor Dunja en van Varen luisteraars. Er zijn natuurlijk wel twee dochtertjes van Marcus, Hoei en Laak. En nee, niemand minder dan Sella luisteraars. Voilà.

zijn toch weer een goede single langs de Nederlandse kant. Sanna is natuurlijk wel deze dame, maar Kleine Vogel was eigenlijk toch bedoeld voor deze Dunja en Farah luisteraars. Maar pa Mark van het Oeënlaak heeft natuurlijk gevraagd voor de twee dochters van hem erbij. Luisteraars, voilà.

En klinkt natuurlijk een beetje raar met deze single erbij, ook al meer dan 60 jaar geleden. Instrumentaal tot en met was Herb Albert met Casino Royale erbij, luisteraars, voilà. En daarvoor was natuurlijk Ottawa met Gomer Disco tot en met, luisteraars, voilà.

Ja, het waren natuurlijk gewoon twee singles bij elkaar langs de Nederlandse kant. Oh, maar de luisteraars, de eerste was natuurlijk wel Santa Maria van Gratte Dame. En de tweede was natuurlijk Koos Albert. Luister, ik slaap op mijn bank vannacht. Twee goede krakers. Een beetje altaar langzaam. Goede singles erbij. Ja, luisteraars, voilà. We gaan er weer twee komen. Het zijn natuurlijk wel twee Vlamingen. Een heer en een dame, luisteraars. Voilà.

weer zo'n goeie kraker van begin jaren 60. Luister, zijn naam is altijd Eddie Hodges. Luister, I'm gonna knock on your door. Klinkt nog altijd even mooi. Luister, al 60 of 63 jaar geleden. We zitten al in 2026, maar klinkt nog altijd even mooi tot en met. Als we nog altijd goede singles horen, wat jaren geleden, luisteraars, zitten nog altijd bij. Ben ik er meer mee? Ben ik er niet meer mee, luisteraars? Ik denk het wel of ik denk het niet, luisteraars, voilà. Maar voor de tijd zijn van 22 uur, luisteraars, dan gaan we nog een uurtje erbij pakken. Dan gaan we natuurlijk nog een uurtje erbij doen. Allemaal goede krakers, luisteraars. Maar de laatste single voor de tijd zijn van 22 uur, luisteraars. Ook een kraker van je Waalse. Het zijn natuurlijk wel de Walker Brothers. Sun, gewoon weer Sunny. Dan weet je natuurlijk meer en meer dat het tijd zijn van 22 uur, luisteraars. Voilà.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be

Ja, ja, na tijd zijn van 22 uur is er altijd eentje van steden scholen bij. Je luistert kan natuurlijk later. Zit maar mezelf luisteren. Maar goede kraker zit er altijd bij. Met steden scholen bij. Gewoon weg, down, down. Dan weet je natuurlijk wel meer en meer. Luister als voilà. Maar het is eigenlijk toch al 5 minuten na 22 uur. Ik blijf er natuurlijk wel genieten. Tot de 23 uur, luisteraars. Voilà.

Ja, het zijn natuurlijk wat twee singles bij elkaar, twee heren bij elkaar. Nederlander en Belgisch erbij. De Nederlanders natuurlijk wel, deze van Janus luistert de hele nacht aan jou gedacht. En die Vlaming was niet meer minder dan Steve Tillens luistert. Jij hebt een lekker lijf, meer kan natuurlijk wel niet zeggen. Nou, luisteraars, voilà.

Ja, je hebt toch twee goede krakers om nooit te vergeten, luister, ik denk het wel. Maar krakers zijn er altijd bij, ja, luister. De Venga Boys, We Like to Party. En de laatste wat natuurlijk zo dollen, wat You're Such a Good Looking Woman. Klinkt nog altijd even mooi, luister. Allemaal goede krakers om nooit te vergeten, luisteraars. Voilà. Net zoals de volgende, weet je natuurlijk wel meer en meer, luisteraars. Voilà.

Ja, toch een goede kraker om nooit te vergeten. Monza met deze Nancy Doontje erbij. Luister, geef me een kus. Klinkt nog altijd heel mooi, luisteraars. En daarvoor was natuurlijk wel eens van Jans met Boom Boom Balindo.

Gewoon twee singles bij elkaar geluisterd. Dan had ze natuurlijk wel de championetjes luisteren. Want de kampioenen jubileerden bij een luisteraar. En daarvoor was natuurlijk wel de champs met gewoon maar tequila.

Ja, weer zo'n goede oude kraker vanuit de jaren 60, luisteraars. Vanuit echt 1968. Het zijn natuurlijk minimaal minder dan de Tremeloes, luisteraars. My Little Lady zit nog altijd bij je, luisteraars. Voilà!

ze zingen altijd tegen mij. Dan weet je natuurlijk wel meer en meer aan luisteraars Vlaam. Frans, Duitsers, nog altijd Vlaam. Jij denkt maar dat je alles mag van mij. Ja, toch een heel goed ding aan luisteraars Vlaam. Nu gaan er nog twee singles bij elkaar komen. Tergend langzaam een kraker langs de Vlaamse kant. De eerste is natuurlijk van deze van niemand minder dan Cliff Fleury met Luc van Meeuwen. En daarna Bart Herman bij. Twee goede krakers langs de Belgische kant of langs de Vlaamse luisteraars Vlaam.

dat er drie Vlamingen bij elkaar luisteren. De eerste waren natuurlijk twee heren bij elkaar. Niemand minder dan Cliff Riley met Luc Vermeeme, Ons Geheim. En de laatste is natuurlijk Bart Herman, gewoon met gele rozen erbij. Ja, luisteraars, voilà. We zitten toch bijna op het einde van dit programma, luisteraars, voilà.

0: toch zo'n antaire en langzame kraken van je waalt. Het is altijd de voorlaatste single van dit programma. Altijd bij je luisteraars. Zijn natuurlijk wat die batse klatsers, maar een kleine herste bij je luisteraars. Voilà. Jammer genoeg zit het toch op het einde van dit programma, luisteraars. Wanneer ben ik er weer? Donderdag tussen 11 en 13 uur. Voor de rest een leuke naam en een hele prettige nacht bij je luisteraars. Voilà.
1: Let me

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

Dit is lokale Radio Monza. Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

Handen op je vingers. Doe het nog eens over. Klappen in de handen. Stampen met de voeten. Fluiten op je vingers.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Dit is lokale Radio Monza. Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

Dit is lokale Radio Monza. Esserstraat 1, bus 2, 3640 in Kinrooi. Telefoon 089 70 21 79.

Ja, lieve mensen, we hebben al gezien in de villa dat jullie heel goed kunnen dansen. Maar ik zou het vanavond ook even willen zien, ja? We gaan allemaal een klein beetje naar beneden, oké? Komt-ie!

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be